0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, 1 passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Goedemorgen Gelderland.

0: Dinsdag 1 september, 6 over 6. De eerste dag van deze nieuwe maand begint met een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten van de Achterhoek kan nog een enkele bui vallen. Maar vanmiddag blijft het overal droog en gaat de zon zich wat vaker laten zien. Bij matige westenwind wordt het 21 graden. En ook morgen verloopt overwegend droog met zon en wolken. Opnieuw 21. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger met af en toe een bui. De kranten zijn vanochtend weer op de stoep gelegd, dus die voorpagina's hebben we vergeleken. En samen met wat er aan Gelders nieuws op onze site en app staat, heb ik hier een overzichtje voor je van het nieuws van vandaag. Bij een schietincident aan de Ewijkseweg in Overasselt zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt. Er is een traumahelikopter opgeroepen en over het aantal gewonden en de ernst van die verwondingen is nog niets bekend. De Ewijkseweg was vorig jaar ook al in het nieuws. Toen werd er een woning onder vuur genomen waarbij 19 kogelhulzen werden gevonden. De gemeente sloot dat pand destijds en stelde cameratoezicht in. Of het om hetzelfde adres gaat, is niet bevestigd. De politie doet op dit moment nog onderzoek. Bij een appartementencomplex aan de Graafseweg in Wijchen is gisteravond één persoon gewond geraakt bij een ruzie. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden. Of er daadwerkelijk is gestoken, is nog niet bevestigd. Volgens omwonenden zijn er al lange ruzies binnen het complex. En de politie onderzoekt ook daar wat er precies is gebeurd. Bij de overstroming in Nepal heeft een schooldirecteur ruim 1600 kinderen op tijd in veiligheid gebracht. Toen hij hoorde dat er een modderstroom aankwam, stuurde hij alle leerlingen de bergen in en liet de bussen die richting de school aan het rijden waren omkeren. 10 minuten later raasde het verwoestende water door het dorp en werd de school weggevaagd. Na 2 dagen kon de schooldirecteur en de kinderen met een helikopter worden gered. Alle kranten openen met de begroting vanochtend. Het kabinet Jette heeft na dagen van moeizaam overleg een akkoord bereikt. Steun van de oppositie is er nog niet. De Telegraaf kopt dat de valreepdeal de coalitie redt, maar dat niemand er blij mee is. NRC noemt het een tussenstation. De Volkskrant schrijft dat de oppositie afwacht. Het Financieel Dagblad meldt dat in het weekend zelfs een val van het kabinet niet viel uit te sluiten. En de Gelderlander en het AD die citeren vooral premier Jette, die vindt dat een beetje wrijving de begroting meer glans geeft. Ander nieuws. De Gelderlander was ook op de weekmarkt in Nijmegen. Daar liepen nogal opvallende bezoeken rond. Een wit, glimmend robotlichaam op 2 benen met een helm als hoofd. Zo uit een science-fiction film weggelopen, maar dan echt. Geïmporteerd uit China door een Nijmeegse ingenieur. Prijskaartje voor zo'n robot, 70.000 euro.
1: Ja, dit is de T-800. De eerste in Europa. Een hele bijzondere robot, omdat die is gemaakt voor beveiligingsdiensten. Maar je ziet ook aan de vormgeving. Het is geen lieve robot. Hij heeft een gevaarlijke uitstraling. Lijkt de T-800 van de film Terminator. En heel goed in vechten. Hij is getraind om high kicks, low kicks, noem maar op. En heeft meer kracht dan een Mike Tyson. Dus dit is een gevaarlijke robot waarbij ze waarschijnlijk ook zeggen dat je hier misschien wel een wapenvergunning straks voor nodig hebt.
2: Maar waar gebruik je zo'n ding voor?
1: En we kijken hier specifiek naar om in de beveiligingsdienst dit in te zetten om 's nachts patrouilles te lopen. Of wanneer het gevaarlijk wordt voor agenten, dat je dan eerder zo eentje inzet om te deescaleren dan dat een agent gewond kan raken.
2: En als je nou een klap of een trap van meneer krijgt, wat?
1: Ja, dan lig je neer.
0: Ja, dan lig je neer. Tijdens de demonstratie op de weekmarkt viel de robot wel om bij zijn hardste trap. En hij kan ook niet tegen regen. Maar volgens de eigenaar kost zo'n robot in gebruik maar 6 euro per uur. Over 5 jaar, dan worden ze echt ingezet, denkt hij. En niet alleen als bewaker. Je zou ook kunnen zeggen, toiletten schoonmaken en boodschappen doen. Dat zou ook moeten kunnen. We zullen het zien. Een toilet schoonmaker die heel hard kan trappen.

Secret Love van de Bee Gees en daarvoor CCR en Have You Ever Seen the Rain. Goedemorgen. 16 minuten over 6, zometeen een goed begin hier op Radio Gelderland. En gewoon een klein introspelletje. Kun jij hem herkennen op basis van de eerste paar seconden?

0: Sabrina Carpenter en Man Eat Man Child. Ik wil zeggen Man Eater. Dat is natuurlijk Hall & Oates. Ja.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, je gaat platen door elkaar halen. En dan is het handig als we elkaar een beetje kunnen helpen. Ik heb bijvoorbeeld een intro van een plaat.
1: Een goed begin.
0: Maar ik heb hem ook helemaal. En ik zou hem graag helemaal willen draaien. Dus echt gewoon de volledige, wat is het? 2,5 minuut? 2:40 maar dat kan alleen als het intro genoeg is voor jou om te raden welke plaat het is. Dus de titel en de artiest heb ik nodig van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Dat is knap als je dus een plaat weet te maken waarbij de eerste paar seconden eigenlijk al zo iconisch bekend worden dat mensen weten dat het jouw plaat is. Titel en artiest mag je doorgeven. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Draai ik ondertussen even Bryan Adams en Heaven.

0: je op onze kosten het theater in. Wekelijks geeft Radio Gelderland 2 kaarten weg voor een concert of voorstelling in Musis Arnhem. Het enige wat jij daarvoor hoeft te doen, is bij ons op de radio vertellen hoe het was. Dus een avond uit, in ruil voor een recensie. En gewoon eerlijk zijn dan, hè? Meld je aan via studio@gld.nl. En wie weet zit jij straks lekker in Musis.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen.
1: Inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
3: Zelfstandig

0: maar grotendeels verborgen onder de aarde, als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen, in Apeldoorn is het 14,6, in Geldermalsen 15,7. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af met een lokale bui in de ochtend, maar het blijft verder grotendeels droog. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 20, 21 graden. En ook morgen is het een droge dag met geregeld zon. Bij een schietincident in Overasselt zijn vannacht meerdere mensen gewond geraakt. Het incident gebeurde aan de Ewijkseweg. Volgens de eerste politiemelding zou er zijn geschoten bij een inbraak. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt en hoe ernstig hun verwondingen zijn, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In Tiel moeten zo snel mogelijk twee tijdelijke wethouders komen. Dat zegt commissaris van de Koning Daniel Wigbolders. En omdat de gemeente sinds het vertrek alle wethouders alleen nog door de burgemeester... Omdat de gemeente sinds het vertrek van alle wethouders alleen nog door de burgemeester wordt bestuurd. Binnen 3 weken moeten deze tijdelijke bestuurders dan voor rust en stabiliteit zorgen. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie van de ANWB op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. En op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 7 minuten reistijd. Vertraging.
3: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, kaapboards en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. WentusTegelsenVloeren.nl.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
10: Kom vrijdag 11 september naar de informatiemiddag van 4 tot 6. Kijk op woneninhetblauw.nl.
9: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: George Baker Selection en Little Green Bag. 6:55. Goedemorgen. Ja, we hebben natuurlijk een hele tijd een droge periode gehad. En dan ineens is het weer zo'n kletsnatte week. Dat doet iets met je tuin. Die heeft het er maar mee te doen. Maar er zijn een paar simpele ingrepen die je kunt doen met je tuin, waardoor het al een stuk beter wordt. We hebben het even aan deze hovenier gevraagd. Hoe laat je nu je tuin, die keurig droog is, het beste al dat water wat nu naar beneden valt, het beste vasthouden?
1: Dit is kunstgras. En kunstgras, dat voegt dus helemaal niks toe. Als het regent, zakt al het water direct weg. Dus je hebt geen bodemleven onder kunstgras.
2: Ja, je gras is altijd groener dan bij je buren. Maar wil je een klimaatbestendige tuin, dan moet je voor wat anders kiezen.
1: Wat het allerbelangrijkste is, zorg dat je veel groen hebt in de tuin. Overal waar groen staat, daar kan het water wegzakken.
2: En dat kan ook het fietshok, de schuur of de carport zijn.
1: Hier heb je een mooi sedumdak waar een buffer onder zit, waar dus ook water in gebufferd wordt. Op die manier hou je het koeler in de tuin, omdat je meer vocht in de tuin hebt.
2: De makkelijkste tip van de hovenier is, het hoeft niet netjes te zijn.
1: Dus we laten wat blaadjes en dingetjes allemaal tussen de planten liggen, waardoor het bodemleven die blaadjes opgeteten gaat verteren, waardoor er ergens een natuurlijke spons gecreëerd wordt.
2: Met zo'n sponstuin hou je het water langer vast, handig als het droog is. Je kunt ook je regenpijpen afkoppelen.
1: Wat we hier in de tuin gedaan hebben, we hebben een heel mooi waterloopje gemaakt. Dus eigenlijk het water vanaf het huis komt vanaf de regenpijp, komt hier omhoog. Waardoor het water eerst door de tuin heen stroomt. Alle planten ervan kunnen genieten, voordat het uiteindelijk in een wadi terechtkomt waar die overstroomt. En dan pas wordt het water afgevoerd.
2: Heb je nou wat minder groene vingers, dan is de regenton een makkelijkere optie om het water vast te houden. Fijn voor je plantjes en voor de dieren.
0: En op onze site gld.nl staan meer tips voor een klimaatbestendige tuin. Het is ook goed om even te checken bij je gemeente, want op sommige gemeentes kun je subsidie krijgen voor dit soort aanpassingen aan je eigen tuin.

0: Nielsen en Miss Montreal en hoe maakt het 10 minuten over 6:30?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik kreeg een grappige reactie van Fridie. Die had het antwoord niet helemaal goed, 50%. Maar die zei van ja, deze band is de favoriete band van onze bedrijfsleider. Ooit in Noorwegen heeft hij daar als jeugdige een van hun ontmoet van die band in een platenzaak. En op zijn advies toen ook hun plaat gekocht. Nou, kan je deze plaat wel aanraden, die hebben we zelf gemaakt. En uitgenodigd ook voor een concert in de plaatselijke sporthal. En ze dus daar gezien, dat is toch wel bijzonder. Welke band heb ik het dan over?
1: Een goed begin.
0: Deze band. En dit nummer, dat wilde ik graag dragen. En dankzij de helft dus van Freddy, want ik had in ieder geval de band goed, maar het volledige antwoord van Evert bijvoorbeeld, of van Bert, kan ik hem nu helemaal draaien. En Wessel kondigt hem even aan.
2: Wessel hier. Hey, volgens mij is het Supertramp met Breakfast in America. Hey, allemaal een hele fijne dag. Goed.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Supertramp, Breakfast in America.
1: Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not much of a girlfriend. Never seem to get a lot.
2: Breakfast in America en ik eet een ontbijt in Hattem.
3: Goedemorgen Frank, hier is Jaco weer uit Hoenderlo. Is het Supertramp met Breakfast in America? Joe.

0: Miles Smith en Nahoran en Drive 7 voor een goed begin van Supertramp en Breakfast in America.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou ja, dat is wel een goede vraag. Want het is vandaag een, toch wel een datum die op de kalender staat in de diverse weerkamers. De officiële meteorologische herfst begint vandaag. Merk je dat dan ook gelijk buiten? Jeroen Elverink van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou?
2: Nou, ik denk dat het wel meevalt vandaag. Ja, ja, het is eigenlijk best wel een prima, bijna nazomerdag, hè? Ja, zoals we het nu mogen noemen, beleven. Nou, vanmorgen onderweg naar kantoor vanuit Apeldoorn naar Houten was het ook echt prima weer om te rijden. Weinig mist, heldere condities, geen regen. Ja, in het zuiden van de provincie trekt nu nog wel net een licht buitje over. Maar het is wel echt het laatste lichte buitje dat naar het oosten wegtrekt. En vanmiddag is het gewoon heel vriendelijk.
0: Ja, een hele vriendelijke dag. Gaan we daar meer van krijgen deze week?
2: Nou, ik denk wel dat het de beste dag is van de week. Want vandaag kan de zon zo'n 10 uur schijnen. De temperatuur loopt op naar 20 tot zelfs 22 graden lokaal in de provincie. Eigenlijk helemaal niet zo'n slechte dag dus om de herfst mee te beginnen. Maar de rest van de week, ja, het wordt toch echt wel weer wat wisselvalliger. Eigenlijk is er vanaf morgen dagelijks alweer kans op een paar buien of wat regen. Ook zullen we de zon in de loop van de week minder vaak zien. Zo zien we dat richting het weekend het misschien zelfs wel een beetje bewolkt blijft met af en toe wat lichte regen. De temperatuur is niet onaardig, maar ja, echt mooi is het niet.
0: Nee, en hoe zijn de nachten?
2: Nou, die worden wel weer wat milder. Momenteel is het nu zo'n 15 à 16 graden buiten. Sommige plaatsen 14. En de komende dag wordt nog wel een frisse nacht. Dan kan de temperatuur richting 10 graden zakken. Maar daarna zien we toch wel door die vele bewolking dat de temperatuur vrij hoog blijft. Ja, de minima liggen zo rond 18 graden richting het weekend.
0: Okay.
2: Dus er komt weinig bovenop overdag, want dan liggen we rond 20 graden. Ja, het wordt een beetje saai weer.
0: Ja, maar echt heel weinig verschil dus tussen dag en nacht.
2: Ja, geen grote verschillen.
0: Nee. Okay.
2: Dat is eigenlijk wel wat je vaker verwacht in de herfst. Maar ja, goed, het is ook maar de eerste week, hè?
0: Ah joh, maar de eerste dag. De eerste uurtjes hebben we dan al pas op zitten.
2: Precies,
0: van die herfst.
2: De ergste nog maar net in de maand.
0: Jeroen, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot straks.
0: Jo, ik heb straks na 7 uur natuurlijk een platenlicht voor je uitgekozen. Een oudje dit keer. Ik ben benieuwd voor dat dossier kunnen afstoffen en kunnen oplossen. En we gaan het hebben over stap in, stap uit. Dat zijn die elektrische busjes van de buurtbusdienst. Daar wordt best wel veel gebruik van gemaakt door, noem maar op, mensen die even naar de biep gaan of even een boodschapje doen bij de supermarkt. Maar dat gaat niet meer zo heel lang duren. Het stopt. Straks zijn ze even nieuw hier meer af. Dit is Madonna. Dit is Material Girl.

0: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
0: Voor HML bedding bezoek slaapspecialistdremt of slaapspecialistdremt.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Begin je ontdekkingstocht bij Van der Stad, keuken, tegel en bad. Met betaalbare luxe keukens, de ruimste keuze vloer- en wandtegels en badkamers in alle stijlen. Kom eens langs bij Van der Stad, keuken, tegel en bad.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren eraan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
6: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
5: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. En ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
7: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knorpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
5: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintam en Kerkdriel 8 minuten. Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. En op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Ravenstein 6 minuten. De N233 Kester en Veenendaal tussen de A15 en Rhena 8 minuten extra reistijd.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
10: Pam, pa, padapa. Pa, padapa.
11: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijft je bij.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
12: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: De Theater-Tiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet en ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater-Tiendaagse.nl.
16: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Goedemorgen Gelderland.

Het is dinsdag 1 september, de eerste dag van deze nieuwe maand. En die begint met afwisseling van wolken en zon. Vooral in het oosten, in de Achterhoek, kan nog een enkele bui vallen. Maar vanmiddag blijft het overal droog. De zon gaat zich vaker laten zien. 21 graden vandaag, ook morgen overwegend droog. En dan opnieuw zo'n 20, 21 graden. Daarna wordt het weer wat wisselvalliger. De kranten zijn vanochtend op de stoep gelegd. De voorpagina's hebben we vergeleken. En we hebben natuurlijk gekeken wat er op onze eigen site en app staat aan Gelders Nieuws. Dus hier komt een overzichtje voor je. Bij een schietincident aan de Ewijkseweg in Overasselt is vannacht een dode gevallen. Twee agenten zijn gewond geraakt. Wat daar precies is gebeurd, dat is nog onduidelijk. Maar volgens de eerste melding ging het om een inbraak. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. En de politie doet op meerdere locaties in Overasselt onderzoek. Die Ewijkseweg die was vorig jaar ook het nieuws. Toen werd er een woning onder vuur genomen. 19 kogelhulzen werden toen gevonden. De gemeente sloot het pand destijds en stelde cameratoezicht in. Of het nu om hetzelfde adres gaat, dat is niet bevestigd. De politie doet uiteraard de hele dag daar nog onderzoek. Bewoners van de Henksdalweg in Nijmegen die hebben jaren last al van rioolwater dat hun woningen binnenstroomt. De pompen die het water moeten wegpompen zijn kapot of onbetrouwbaar. En de afgelopen week ging het weer meerdere keren mis. Woningcorporatie Woonwaarts heeft nieuwe pompen besteld en regelt slaapplekken voor de getroffen bewoners. Dat zal wel behoorlijk smerig zijn op dit moment daar. Alle kranten die openen met de begroting. Het kabinet Jette heeft na dagen van moeizaam overleg een akkoord bereikt. Maar steun van de oppositie is er nog niet. De Telegraaf kopt dat de valreepdeal de coalitie redt, maar dat niemand er blij mee is. NRC noemt het een tussenstation. De Volkskrant schrijft de oppositie wacht af. Het Financieel Dagblad meldt dat in het weekend zelfs een val van het kabinet niet viel uit te sluiten. En de Gelderlander en het AD die citeren premier Jette, die vindt nou, een beetje wrijving. Dat maakt de begroting alleen maar meer glansgever. Ruim 6 op de 10 Nederlanders maken zich zorgen over de stijgende brandstofprijzen. Vooral huishoudens met een lager inkomen worden geraakt. En ook wie geen auto heeft, merkt het, want de transportkosten zijn hoger. En dat werkt dan weer door in de boodschappenprijs. Ook vaste energiecontracten zijn flink duurder geworden. Gemiddeld bijna €600 per jaar meer, vooral door duurdere gas. Oorzaak is de oorlog met Iran en de onrust rond de straat van Hormuz. Een automobilist uit Velp, wiens auto meerdere keren zonder reden hard afremde, blijkt niet de enige. Na een artikel in de Gelderlander melden tientallen lezers hetzelfde. Het verschijnsel heet spookremmen. Het noodremsysteem grijpt in, terwijl er niets aan de hand is. Het speelt bij meerdere automerken. En sommige automobilisten zetten de systeem inmiddels liever uit of stappen over op een oudere auto. En dan een droom met een staartje. Een Amerikaanse vrouw werd 's nachts wakker omdat er iets in haar mond probeerde te komen. Dat greep ze vast. Ze voelde op zijn rug en dacht dat ze nog droomde, maar het bleek een vleermuis. Hadverdarrie. De vrouw vermoedt dat de vleermuis haar mond als slaapplek wilde gebruiken. Wat een vies bericht. Oh, mond dicht vanavond als je gaat slapen. Mond dicht. Sister Sledge nu in All American Girls. En zometeen de buurtbus stopt. Stap in, stap in.

0: Sister Sledge en All American Girls op Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zutphen en Warnsveld rijden elektrische busjes van de buurtbusdienst. Stap in, stap uit heet het. Zo'n 120 ouderen maken er iedere maand gebruik van om bijvoorbeeld even een boodschap te doen bij de supermarkt of naar de Biep te gaan om een boek te lenen. Maar lang gaat dat niet meer duren.
1: En dit busje, dit is voor mij een uitkomst.
2: Maar deze bussen in Zutphen moeten ermee stoppen. De buurtbusdienst Stap in, Stap uit krijgt niet voldoende subsidie van de gemeente. En dat maakt veel emotie los.
3: Wat is dit nou, godsnaam? Het is duidelijk dat het voor de gemeente Zutphen en Warnsveld een voorziening is waar belangstelling voor is, waar mensen verschrikkelijk blij mee zijn, vooral oudere mensen.
4: Wat vindt u ervan dat het gaat stoppen?
1: Niet goed.
4: En waarom vindt u dat niet goed?
1: Nou, ze zeggen altijd, we moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dit busje helpt toch? Toen mijn man stierf, voelde ik me zo onzeker. Ik durfde geen auto meer te rijden.
2: En dus boden deze busjes, waar Kobi voor €1,50 per ritje midden in het centrum kan komen, een uitkomst.
1: De eerste keer dat ik met het busje meeging, nou, die chauffeurs zijn zo behulpzaam en zo vriendelijk. Als ik boodschappen gedaan heb, ze hebben de tas in het busje en de rollator in het busje. En ze zijn zo vriendelijk en behulpzaam. Ongekend.
3: Voor oudere mensen betekent dit dat ze niet meer zelfstandig boodschapjes kunnen doen. Die komen eigenlijk een beetje in de kou te staan.
1: Dat zal ik het missen. Maar ik wil het niet missen. Ik wil dat ze blijven.
0: Ja, want de buurtbus is het verstopt dus. De gemeente wijst op alternatieven. Je hebt bijvoorbeeld van de ANWB heb je Automaatje. Die dienst is al jaren actief in Zutphen. Groeit ook hard, landelijk. Gisteren werd bijvoorbeeld de 2 miljoenste rit gereden van Automaatje. Ruim 6000 vrijwilligers rijden met hun eigen auto minder mobiele mensen naar de supermarkt, het ziekenhuis of familiebezoek. Maar een vrijwilliger met een auto is niet hetzelfde als een busje met een vaste route natuurlijk. Dat snap ik ook. Maar er is eventueel een alternatief als het inderdaad echt

0: Allen en Been By Now. 7:50. Tijd voor...
1: Plaatdelict.
0: Exact, tijd voor plaatdelict.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: We hebben een procesverbaal. Daar is iets in gebeurd wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, kun je dit oplossen? En als gouden tipgever maak je kans op een Radio Gelderland zaklamp. Het is een bijzonder dossier. Ik moest een beetje het... Zo het stof eraf blazen. Echt een oud dossier. Dit ligt al sinds 1955 in de kast. Tijd om deze zaak op te lossen. Een gouden ouwe dus. Het is een song die een verhaal vertelt. Het gaat om een café van uitbater Joe. Een kroeg waar de wat ruigere types samenkomen. En de verteller waarschuwt zijn vriendin om er vooral uit de buurt te blijven. Want één verkeerde opmerking kan al uitlopen op een knokpartij. En die eigenaar die staat bekend om zijn mes. Het is een zaak van bedreiging met een steekwapen en openlijke geweldpleging in een berucht café. De uitbater staat dus bekend als een man die geen enkele tegenspraak duldt. Bezoekers waarschuwen elkaar. Een verkeerde blik of een onhandige opmerking of misschien een toenadering naar zijn vriendin zou al voldoende kunnen zijn om een vechtpartij te laten ontstaan. En tijdens het onderzoek blijkt dat de cafébaas regelmatig zijn mes tevoorschijn haalt om zijn gezag kracht bij te zetten. Omstanders adviseren daarom iedereen om dit etablissement met een ruime boog te mijden. Nou, wij onderzoeken dus een horecazaak. Intimidatie, geweld is daar eerder regel dan uitzondering. Bedreiging met een steekwapen, openlijke geweldpleging. In een berucht café houdt de uitbater de bezoekers met een intimidatie en een mes onder controle. Het is een waarschuwing om daar weg te blijven. Daarvoor zoeken wij een Amerikaanse rhythm and blues groep. En hun nummer uit 1955... werd iets wat later opnieuw een hit voor een andere groep, maar er zaten eigenlijk gewoon deels dezelfde leden in. En het is ook exact hetzelfde nummer. Het verhaal behoort tot de eerste echte story songs uit de rock'n'roll. Een café met een beruchte reputatie. Getuigen waarschuwen hun geliefde. Ga daar vooral niet naar binnen. Welke plaat is het? Frank@gld.nl of een appje. Het zou toch wat zijn? Dossier uit 1955, anno 2026, oplossen en uitzenden. Ik ga ervoor, met jouw hulp. En als motivatie alvast een dagelijkse dosis ABBA. SOS.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Slaapspecialist Ralf Klaassen. De specialist in zorgbedden. Slecht ter been? Slaapspecialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan...
0: Specialist Ralf Klaassen komt ook bij u aan huis. Kijk op ralfklaassen.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en

0: 20% extra korting op vrijgeplande keukens. Stalkeukens. Gronau en Koesveld, Duitsland. Stal.nl.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
1: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 7:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In het Loo, gemeente Oldebroek 14,4. Geldermalsen 15,7. Gelderland begint vandaag met een mix van wolkenvelden en zonnige periode. Lokaal kan een buitje voorkomen. Vanmiddag is het overal droog met flink wat zon en een matige westenwind. Temperaturen tot maximaal 21 graden. Bij een schietincident aan de Ewijkseweg in Overasselt is vannacht een dode gevallen. Twee agenten zijn gewond geraakt. Wat daar precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de eerste melding ging het om een inbraak. En in Asperen geldt voorlopig 24 uur per dag cameratoezicht na een reeks incidenten. De gemeente West-Betuwe heeft camera's geplaatst in straten waar de afgelopen weken meerdere autobranden waren en ook een explosie bij een woning plaatsvond. De maatregel geldt voor een paar weken en de politie kan live meekijken en de beelden worden ook enkele weken bewaard. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB op deze dinsdagochtend. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg 20 minuten. 10 minuten op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Beek en Duiven. Op de A15 8 minuten tussen Echteld en Waddenooyen. Op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 minuten. A326 10 minuutjes tussen Beuningen en Bankhoef. Op de N50 de gebruikelijke drukte tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen in beide richtingen. De N233 Kester en Veenendaal tussen de A15 en Rhenen 6 minuten. De N322 beneden Leeuwen Nijmegen tussen de N329 en Ewijk 5 minuutjes. En op de N344 Apeldoorn-Voorthuizen tussen Uddel en Kootwijk 6 minuten extra reistijd.
5: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Goedemorgen Gelderland.

0: Beckman, Turner, Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet, Radio Gelderland, 7 minuten over 7:30. Goedemorgen. Op de schaats of op de fiets is het al een hele enorme afstand. En dat van de fiets, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen, de Elfstedentocht. Ik heb hem 5 keer gefietst. Maar je kunt hem ook rennen. Björn rende de tocht afgelopen weekend en dat deed hij ook nog eens geblinddoekt. Samen met Louis. Louis is docent bij het Blindeninstituut Bartimeus en zelf slechtziend. Ze deden het om geld in te zamelen voor onderzoek naar erfelijke oogziekten. Dus geblinddoekt de Elfstedentocht wandelen of rennen. Björns dochter van 9 is blind en hij vertelt over de dagelijkse impact daarvan.
1: Stoeprandje, leren lopen, hoe hoog is dat? Ja. Weet je wel, dan denk je soms, kom op kind, loop een beetje door. Maar als je inbeeldt, als je blind geboren bent, heb je geen database van hoe de wereld eruit ziet. Dus je moet je ouders letterlijk blind vertrouwen dat je niet zo naar beneden klettert. Ja. Maar er komen ook leuke dingen uit, zoals dat soms sta ik met mijn vrouw aan de andere kant van het huis te fluisteren. Weet je wel, van ja, misschien moet de kinderen rond allemaal naar bed of iets anders opvoedkundig. En zij heeft echt van die super goede oren, dus dan denk ik ook, dat heeft geen zin.
0: Dat hoort ze natuurlijk gewoon. En hoe het met hem dan gaat, na 32 uur rennen van die enorme Elfstedentocht, dat was wel bijzonder. Geen grote blessures of blaren, maar...
1: Ik heb een beetje last van mijn ogen. Had ik niet verwacht, maar...
2: Blinddoek komt dat?
1: Voor. Ja, blinddoek voor ontstoken ogen. Nee. Nou, daar hou ik geen rekening mee als je ver gaat rennen.
3: Hoe
1: ik
3: komt dacht, dat?
1: Ja, gewoon die blinddoek, hè. Ik was voorbereid op mijn voeten zijn en de knoppen, maar die zijn er prima aan toe.
0: Nee, hij heeft gewoon ontstoken ogen, dus door de blinddoek. Hun actie, die Elfstedentocht samenlopen, heet Oog voor Maya. Vernoemd dus naar de dochter van Björn. En als je wil helpen, als je wil doneren, zeg maar, oogvoormaya.nl. Mats Langer nu, You're Not Alone. En dan zometeen de oplossing van Plaat Delict.

0: Mats Langer en You're Not Alone.
1: Plaat delict.
0: Tijd voor de oplossing van plaat delict. Iedereen weer bedankt voor het meedenken. We hadden een zo stoffig dossier uit 1955 erbij gepakt en afgestoft. En het is gelukt, mensen. Hoe mooi is dat? We hadden te maken met een rhythm and blues groep die een humoristisch en spannend verhaal zingen over een flirt in een eetentje die bijna helemaal verkeerd afloopt. De verteller zit rustig bonen te eten in die eetent, in die etablissement. En er zit hier een prachtige vrouw zitten. Hij besluit met haar te gaan praten, begint ook een klein beetje te flirten. En net op dat moment dat ze gezellig zitten te praten, stapt een ontzettend grote, brede man dat café binnen. De eigenaar van de zaak. En de vriend van de vrouw. Hij is direct zwaar jaloers, komt dreigend naar de verteller toe met een groot mes in zijn hand. En hij merkt heel erg duidelijk dat de verteller onmiddellijk moet stoppen met het praten tegen zijn vriendin. De verteller schrikt zich kapot en besluit eieren voor zijn geld te kiezen. Hij eet snel zijn bonen op, betaalt de rekening en besluit zichzelf om nooit meer terug te keren. Kort nadat deze band dit nummer uitbracht, viel het uit elkaar, de band. Een deel van de leden richtte een nieuwe groep op en die hebben het nummer opnieuw opgenomen en scoorde er nog een grotere hit mee. Een specifieke nummer was zo iconisch dat het later de naamgever werd van de langstlopende muzikale revue in de geschiedenis van Broadway. Over welke plaat hebben wij het vanochtend? Nou, Toke die had het goed. Dineke, Anthony, Wil. En Willem ook trouwens. Even kijken. Marianne, goedemorgen.
2: Hoi.
0: Versta je mij? Jij verstaat mij wel, maar ik heb jou nog niet helemaal goed in de uitzending.
2: Ja, ik ben er.
0: Oh, daar ben je. Wat was je nou aan het doen?
2: Ik had je op de luidspreker gezet.
0: Oh ja, ja. Nee, dat ging niet. Nee, dat is altijd een slecht idee. Dat is, heel veel mensen bellen op die manier, maar voor de radio werkt het dan nooit zo heel erg goed. Nou, fijn dat je me goed hebt. Hoe is het?
2: Ja, goed, prima.
0: Nou, mooi. Wat is het plan vandaag?
2: Nou, ik heb mijn broer over op bezoek. Die woont in Oostenrijk en die is nou bij ons. We gaan straks even lekker naar de markt en lekker op de koffie drinken. En lekker wat voor het eten klaarmaken voor vanavond. Dus dat is ons plan.
0: En ga je dan iets typisch Nederlands voor hem maken omdat hij dan nu op bezoek is hier? Of wordt het Oostenrijks?
2: Nee, het wordt Nederlands. Altijd aardappel, groente, vlees.
0: Dat is waarschijnlijk iets wat hij dan heel erg heeft gemist, of niet?
2: Ja, heel veel dingen mist hij, ja. Dat klopt, inderdaad.
0: Ja. Nou, wat leuk. Ja, ik ben zelf dan deze zomer in Oostenrijk geweest. En ik heb ook best wel veel verhalen gehoord van mensen die daar op vakantie zijn geweest. En nou eens een keer even een Oostenrijker bij ons op bezoek.
2: Ja, nou, hij is van Nederlander, hè?
0: Ja, dat is waar. Maar ook, hij komt daar dan. Hij woont daar.
2: Hij woont daar, ja.
0: Voor de liefde of voor het werk? Wat bracht hem daar?
2: Voor de liefde.
0: Ja.
2: Ja.
0: Daar ga je heel erg ver voor, zelfs naar Oostenrijk. Oké.
2: Ja.
0: Nou, ik wens jou met je broer een hele leuke dag. En ik ga een plaatje voor je draaien, als jij tenminste volgens de administratie nu het juiste antwoord geeft.
2: Smokey Joe's Café.
0: Van?
2: De Robins.
0: De Robins, Smokey Joe's Café van de Robins. Helemaal goed, fijne dag en geniet van je AVG'tje vanavond.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei.
2: Oké, doei.

0: om een appje. Smokey Joe's Café. Ik moet lachen om een appje van Anne. Die zegt... ja, eindelijk weer een plaat Delict goed geraden. Ik ken deze niet trouwens. Dat is dan wel knap, hè, dat je hem wel goed hebt. Meer dan 70 jaar geleden. Smokey Joe's Café van The Robins. En daarna ook uitgebracht door The Coasters. En dat waren eigenlijk gewoon bijna min of meer dezelfde mensen. Dank voor het meedenken. Deze gaat natuurlijk in de afspeellijst op Spotify van goed opgeloste platen Delict. En heb jij nou nog een nieuwe suggestie voor mij? frank@gld.nl, een appje naar de studio of je belt de plaatselijke politie.
1: Zaak gesloten.
0: Zaak gesloten, augustus zit erop, september is begonnen. De meteorologische herfst is dat. Maar Jeroen Elverink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij Weerplaza ziet men in de modellen dat het eigenlijk gewoon een hele mooie nazomerdag wordt.
2: Ja, nee, september kan veel slechter starten. Het wordt vanmiddag gewoon echt genieten. Nu nog wel een paar laatste buien in het zuidelijk rivierengebied. In onder andere Nijmegen kan het komend uur nog wat regen vallen. Elders is het droog, temperatuur nu rond 15 graden. En vanmiddag zien we dat de zon er steeds beter bij komt. En er wordt zo'n 20 tot 22 graden.
0: Ik had een mailtje van jou gekregen uit Lichtenvoorde van Tinus. Die zegt de start van de meteorologische herfst. Maar sinds half juni is de maximumtemperatuur niet onder de 20 graden gekomen. Een ongekende serie. De vraag is hoe lang gaat dit nog door? Benieuwd wat de weerman van dienst daarover te vertellen heeft. Het gaat vooral over het weerstation in Hupsel. Dat is dus eigenlijk al sinds juni niet onder de 20 geweest. Qua maximum.
2: Klopt. Andere stations in de provincie helaas, of helaas, dus maar natuurlijk naar kijkt.
0: Herwijnen en Delen wel, ja.
2: Precies. Ja, die zijn er wel onder gekomen. Halverwege augustus uit mijn hoofd. Eén dag met wat meer bewolking. Ook in de beeld is de reeks ten einde gekomen. Het had echt een recordreeks kunnen worden landelijk. Maar Hupsel maakt nog steeds kans op toch een bijzondere reeks. En ik denk dat we die 20 graden nog echt wel een aantal dagen gaan vasthouden. Want de temperatuur komt elke dag zo rond 21 à 22 graden uit. Komende dagen wel meer bewolking, ook af en toe wat regen. Maar de wind uit het zuidwesten voert toch echt wel warme lucht aan. We liggen vaak een beetje op het grensvlak, dus echt nog wel hele hoge temperaturen in Centraal-Europa. Even voor beeld. In Frankfurt, slechts 300 kilometer hier vandaan, wordt de komende dagen gewoon 25 tot 27 graden met volop zon. Ja, dus die warmte ligt echt dichtbij. Ik denk dat die reeks nog wel even aanhoudt.
0: En het zou dus zomaar kunnen als je bijvoorbeeld volgende week een beetje een zuidelijke stroming krijgt.
2: Het zou zomaar kunnen inderdaad dat we wel eens richting het weekend, als het even allemaal wat meer mee zit, we zo aan 24 of 25 graden zitten.
0: Ja,
2: maar op dit moment, als we kijken naar de weermodellen, zien we dat we net een beetje pech hebben. En dat we constant op dat scheidingsvlak liggen, waar die storingen liggen. Koele lucht op de Noordzee ligt ook dichtbij. En Gelderland ligt er helaas een beetje tussen.
0: Ja, ja. Oké. Jeroen, dankjewel. En tot over een uurtje.
2: Is goed. Tot over een uur. Dan gaan we even kijken naar hoe de zomer was.
0: Hoe de zomer was, ja. Een beetje qua cijfers en zo.
2: Ja, want het is natuurlijk 1 september. Dus een goed moment om even naar te kijken.
0: Ja, wel leuk om dan gelijk aan te sluiten dat wij na 8 uur ook zo'n typisch nazomermoment gaan beleven. Want dan gaan de buitenbaden dicht. En de laatste dag van het buitenbad, dan mogen de hondjes, dan mogen de honden even het zwembad in bij de buitenbaden. Daar waren we natuurlijk weer voorbij. Dat is altijd leuk. Natte neuzen. En fijne muziek. Swing Out Sisters dit. And surrender.

0: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op...
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
7: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
6: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
8: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
6: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 120 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg is het oponthoud 30 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 20 minuten vertraging. De A50 van Arnhem naar Eindhoven, daar is de vertraging voorbij knooppunt Valburg een kwartier. En ook staat er file op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
11: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
12: Geen idee. Snoeien?
11: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
12: Veldhuizen wie?
11: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
12: Top, gaan wij iets leuks doen.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. De gemeente Lochem vraagt inwoners om mee te denken over de nieuwe burgemeester. Via een enquête kunnen zij tot en met 11 september aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten zij belangrijk vinden. De gemeenteraad gebruikt de reacties bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze wordt op 26 oktober vastgesteld. Daarna wordt de vacature opengesteld. De nieuwe burgemeester moet in 2027 aantreden als opvolger van Sebastiaan van het Erve. Op dit moment is Frans Bakhuis waarnemend burgemeester. Bij een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de Nethorsterweg in Geesteren is gisteren een automobilist gewond geraakt. De automobilist reed vanuit Geesteren in de richting van Borculo toen plotseling een boom op de weg terecht kwam. Volgens omstanders zou de boom mogelijk door een windhoos zijn omgewaaid. De automobilist reed over de boom heen, waardoor de auto in de lucht werd gelanceerd. Op dat moment kwam vanuit de andere richting een vrachtwagen aanrijden. De auto botste hard tegen de vrachtwagen. De automobilist, een 54-jarige vrouw uit Gelselaar, raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Er is dit jaar nog geld beschikbaar via het stimuleringsfonds Neder-Saxisch Gelderland voor lokale en regionale projecten in de Achterhoek en Noordoost-Veluwe die het gebruik en behoud van het Neder-Saxisch stimuleren. Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld publicaties, voorstellingen, evenementen en kunstprojecten. Aanvragen bestaan uit een projectbeschrijving en begroting. De eerstvolgende deadlines zijn 15 september en 1 december. Het project moet nog plaatsvinden. Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld publicaties, voorstellingen, evenementen en kunstprojecten. Aanvragen bestaan uit een projectbeschrijving en begroting. De eerstvolgende deadlines zijn 15 september en 1 december.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
10: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
9: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
11: Contrast wordt wel steeds groter. Hè? Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
9: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. Dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. We zijn inmiddels over het hoogtepunt van de spits heen. In Gelderland heeft het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht nu nog het meeste vertraging. Tussen Veghel en Waardenburg 15 minuten oponthoud. De A28 van Zwolle naar Amersfoort, voorbij Strand Nulde, zo'n 10 tot 15 minuten vertraging. Ook op de A50 van Arnhem naar Os rijdt langzaam. Bij Ravenstein een klein kwartier vertraging. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle rijdt het langzaam tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Hier is het oponthoud ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het is oogsttijd in de Achterhoek. De boomgaard van fruitbedrijf Horstink hangt vol. De Elstarappels en conferenceperen zijn rijp en klaar om geplukt te worden. Op zaterdag 5 en zondag 6 september van 10 tot 4 uur ben je tijdens de plukdagen welkom om zelf je fruit te plukken. De toegang is gratis, je betaalt alleen voor het geplukte fruit. Tip: neem een tas of emmer mee voor het geplukte fruit. Naast het plukken is er van alles te doen voor de kleintjes. Er is een grote zandbak, een springkussen en het populaire pluktreintje rijdt door de boomgaard. Tijdens de plukdagen zorgt muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen voor de muzikale omlijsting. Zo kun je zaterdag de Melletband van Nieuw Leven in de boomgaard tegenkomen en geeft de harmonie op zondag een tweetal miniconcerten in de boomgaard. Een unieke ervaring. De Achterhoekse plukdagen maken deel uit van de landelijke fruitigste hartfruitdagen. Kun je dit weekend niet komen of wil je nog een keer plukken? Tot eind oktober kun je terecht bij verschillende fruittelers in heel Nederland. Voor meer informatie kijk op www.defruitigstedagen.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits loopt op zijn eind. In Gelderland staat nog wel een lange file op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Daar is de vertraging bij knooppunt Velperbroek 30 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de technische school van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Oh, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
10: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
11: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
12: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
13: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
14: Of zo.
15: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
12: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
16: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

Uit de vervlogen tijden, de Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. Beetje vroeg, meteen na 10 uur om al volop te gaan dansen. Maar ja, goed, wie weet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie zal het zeggen? Dit is de muziekservice op deze dinsdag hier bij Radio Ideaal. Rob de Rauw tot aan 12 uur. En natuurlijk, we hebben weer een frisse nieuwe lijst met de fijne mix van muziek. Met nieuw een duet van Ricky Martin samen met Christina Aguilera. En Nobody Wants to Be Lonely.

kwamen weer voorbij. Drie non-stop, achtereenvolgens Ricky Martin met Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely. We hadden Another 45 Ultra met The Talk to You uit de Nederlandse top 40. Een groot hit op dit moment. En ons ideaal nog, deze van Tino Martin. De nieuwe, samen met Billy Dans. En die heette Ik Hoor Niks Geks. Ja, waarom je broccoli eigenlijk heel goed moet wassen voor je het kookt, dat hoor je zo dadelijk.

Ja, eventjes terug in de tijd. 10 jaar geleden kwam die uit, deze van The Weeknd samen met Daft Punk. En die heette I Feel It Coming. Ja, ik had het al gezegd. Ik had het een beetje al door laten schemeren strakjes van. Ja, waarom je broccoli altijd goed moet wassen. Ja, voor het koken. Ja, het is heel belangrijk namelijk. Ja. Namelijk, het is van essentieel belang om de groenten zoals broccoli die je in de supermarkt koopt altijd grondig te wassen voordat je ze gaat bereiden en eten. Dit geldt eigenlijk voor de meeste groenten en fruit. Er zijn verschillende redenen waarom dit zo belangrijk is. Allereerst kan broccoli tijdens het transport en opslag vuil en stof oppikken. En je kunt je waarschijnlijk wel voorstellen dat dat niet erg fris is. Zeker in broccoli waar genoeg ruimte is om vuil in te nesten. Het wassen van de groenten onder stromend water helpt om deze ongewenste deeltjes te verwijderen. Daardoor heb je een schoner product. Daarnaast kunnen sommige groenten en fruit resten van pesticiden en chemicaliën bevatten. Ja, je zou misschien verwachten dat dit in Nederland wel meevalt, maar toch is het groente en fruit de afgelopen jaren toegenomen met die pesticiden. Ja, dit zijn vaak producten die het groente en fruit eetbaar voor ons maken. Maar toch is het wassen van deze producten, en dus ook je broccoli, van zeer verstandig belang. Dus je weet het bij deze.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 1 miljard euro is er nodig om de Achterhoek beter te wapenen tegen de toenemende droogte. Van de afgelopen 8 zomers waren er 6 droog en door klimaatverandering nemen de problemen toe. De regio heeft in het verleden juist veel water afgevoerd om natte gebieden geschikt te maken voor landbouw en bewoning. Daardoor wordt er nu te weinig water vastgehouden. Sinds de droge zomer van 2018 is er meer aandacht voor het probleem. De ambitie is om gemiddeld 100 mm extra water in de bodem vast te houden. Een groot probleem is dat droogte geen officiële opgave is met duidelijke wettelijke doelen en financiering, zoals stikstof en waterkwaliteit. Hierdoor moeten overheden en andere partijen steeds opnieuw projecten en geld regelen. De Achterhoek wil daarom 1 meerjarig programma met constante financiering. Meer dan 100 huishoudens delen in Gaanderen samen 1 boerderij. Op het maatje verbouwen zij hun eigen groenten en fruit en zorgen ze samen voor hun voedsel. Het is de eerste herenboerderij van de Achterhoek. De leden bepalen gezamenlijk wat er op de boerderij gebeurt en worden daarbij geholpen door 2 professionele boeren. Ze betalen 15 euro per persoon per week voor een groentepakket. Het doel is niet goedkoper voedsel, maar lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel zonder pesticiden en kunstmest, met aandacht voor bodem en klimaat. Ook het sociale contact speelt een belangrijke rol. De boerderij heeft inmiddels meer dan 100 leden, maar wil doorgroeien naar ongeveer 500 deelnemers.

deelnemers. Daarmee kan het huidige terrein van 2,5 hectare worden uitgebreid naar maximaal 11 hectare... met plannen voor onder meer kippen, varkens, een boomgaard en een tunnelkas. Vrijdag 4 september worden geplande werkzaamheden uitgevoerd aan de zender Ideaal Plus. 107.9 FM kan hierdoor tijdelijk niet te beluisteren zijn. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren, maar er wordt vrijdag hard gewerkt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Ideaal Plus is vrijdag tijdens de werkzaamheden wel te beluisteren via DAB Plus en via de website van Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

De dames Fun Fun met hun zomerrit uit 1984 alweer. En dat heette Color My Love. Ja, we zitten weer in een nieuwe maand. Precies vandaag de dinsdag 1 september. En daarmee gaan we even naar onze verjaardagslijst toe voor vandaag. Op deze 1 september. Vandaag zijn jarig onder andere Nederlands oud-politica van het CDA destijds. Carla Peijs, misschien ken je ze nog wel. Zij wordt vandaag 82 jaar. Ook is jarig een Britse zanger. Hij had met de Broers, ja, een wereldband moet ik zeggen, echt waar. Zelfs de coverband momenteel is heel erg goed. Hij is de enige die nog leeft van de Broers. Ik heb het over deze band. Ja, die ken je ongetwijfeld allemaal.

zou zo meezingen. Echt waar, ja. Dit... Natuurlijk de Bee Gees. En hij is de enige nog die over is van zijn broers, Barry Gibb. Hij wordt vandaag precies 80 jaar alweer. En ook is jarig een Amerikaanse zangeres van Cubaanse afkomst. En die had ook in één keer een grote klap van een hit. Ook een zomershit deze. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ja, natuurlijk, het blijft altijd nog een heerlijk nummer, hè? Gloria Estefan, zij viert vandaag haar 69e verjaardag. Voormalig Nederlands profvoetballer Ruud Gillet is jarig. En ja, die is ook een beetje zanger geweest eigenlijk, hè? Wist je dat? Ja, misschien zegt dit nog iets, denk ik. Misschien dit...

Ja, natuurlijk. Dat was inderdaad Ruud Gillet. En dan was dat samen geloof ik met inderdaad de Revelation Time inderdaad. En dat nummer, ja, dat werd eigenlijk best wel een hit. Eigenlijk een beetje zanger eigenlijk dan, hè. En ook is vandaag jarig Jetske van den Elzen, Nederlands televisiepresentatrice. Zij wordt 54 jaar. En ook Nederlands actrice en zangeres Jelka van Houten, 48 jaar. En dan hebben we nog een Nederlandse zangeres. Voormalig zangeres. Maar ze zat in een hele beroemde band destijds, ja. Ja, zegt je dit iets? Dit, ja toch hè? Jawel. Ja, tuurlijk ken je die.

nog één keer dan. Natuurlijk, formatie BZN. En ik heb het over één van de zangeressen, dat is Carola Smit. Ja, zij wordt vandaag 63 jaar. Ik zeg vandaag op deze dinsdag weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Mr. Robbie Williams en de WAC DJ. Ja, hij zou hier best wel op de stoel kunnen zitten. Ja, kan inderdaad, het kan. Goed, ik zie dat wij eventjes een pauze gaan inlassen. Wij gaan even naar het nieuws zo dadelijk van 11 uur. En dat doen we met een Nederlandstalige nu. In 2009 kwam deze uit. Een ode is het misschien wel aan alle mooie meiden. Willem Bart.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval... Schoenmoeder Hermans...
1: De kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd is niet duidelijk. Op beelden van vannacht die de Telegraaf in handen heeft is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Draadnagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is dat mij nog met?
4: Ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
8: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
9: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
8: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
10: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

Ja, je kunt heel oud zijn, maar misschien nog wel een heel jong hart hebben. Ja, misschien is dat wel mogelijk. En daar dachten misschien de Bluebells ook over met Young at Heart. Goedemorgen, welkom naar Elven. Dit is de muziekservice hier op Radio DL. Met onze fijne Feel Good Music. Oftewel natuurlijk, ja, de mix van muziek. En dat doen we nu met een hele oude Nederlandstalige. We gaan terug naar 1976. Don Mercedes.

Door de achtereenvolgens Don Mercedes met Rocky. En daar dacht ik van, daar past dan weer de Mercedes-Benz heel leuk achteraan van Teaspoon. Heel mooi gevonden. En de Dire Straits juist met Money for Nothing. We gaan zo dadelijk eens even kijken naar de veel voorkomende oorzaken van oorpijn. Dat hoor je zo dadelijk. Maar eerst even een vrolijk liedje.

Ja, ik zei dat al, veel voorkomende oorzaken bij oorpijn. Nou, waarom doet je oor pijn? Want de veel voorkomende oorzaken zijn als volgt. Een ontsteking van de gehoorgang. Een middenoorontsteking. Een verkoudheid of verstopte neus kan ook. Of een ophoping van oorsmeer. Water in het oor, bijvoorbeeld na het zwemmen. Dat is ook mogelijk voor oorpijn. Irritatie door oordopjes, een koptelefoon of hoortoestel. Een beschadiging van de gehoorgang. Het kan ook zijn een gaatje of ontsteking in het trommelvlies. Of blootstelling aan harde muziek of een harde knal. Problemen met het gebit kan zelfs oorpijn geven. Maar ook kaakgewrichtsproblemen of spanning of probleem.

Even nog een zomers plaatje. Ziet er allemaal niet zo zomers uit, maar dit flirtte dan toch wel weer op uit de jaren 70. The First Class and the Beach, baby. Terug weer naar een nieuwsfeitje wat ik er altijd uitvis van de afgelopen week. En dat heeft te maken met de sport. Namelijk Lionel Messi, die stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller, die kwam maar liefst 207 keer uit in 2022 in Qatar een wereldtitel. Messi speelde tegen Hongarije. Hij kwam wel geteld 1 minuut in actie vanwege een rode kaart. Een jaar later maakte hij tegen Kroatië zijn eerste interlanddoelpunt. Hij scoorde 125 keer voor Argentinië. Messi deed aan 6 WK's mee en kwam tot 34 WK-duels, een record. En speelde 3 WK-finales. Hij won de Copa America in 2021 en 2024 en ook het WK 20 jaar in Nederland in 2005. In 2008 leidde hij Argentinië naar de

0: Je hoorde zojuist uit de jaren 90 de Duke en So In Love With You. En ja, dit was net nog niet zo heel oud. Deze van de Kid Laroi en Justin Bieber. Een kleine 4-5 jaar terug in de tijd met Stay.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

Ja, je ziet later in het programma dan komt er toch wel een beweging. We hebben toch een klein beetje meegedaan met deze Benga Boys. De up and down. Makkelijk dansje, hè? Goed, normaal hebben we natuurlijk altijd de eerste maanden van de maand schijven voor bedrijven. Dat zou dan zijn de eerste maandag nu weer in september die er dadelijk aan gaat komen. Maar slaan we een klein beetje over, want volgende week en de week erop ben ik er niet. Want volgende week, dan zit hier heel de week Frank Rutten op deze stoel. Ja, dat ga ik hem niet aandoen. Onze beste Frank om dan ook nog eventjes een schijven voor bedrijven te doen. Dus wij gaan die gewoon even parkeren. Dat gaan we gewoon doen. Goed, we spreken elkaar morgen vroeg weer vanaf 10 uur met een nieuwe aflevering van de Muziekservice. We gaan eruit met de Oostenrijkse formatie Opus en de Live is Live. Een hele fijne dag. Tot morgen.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
5: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De 2 agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. 1 persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey buurman.
9: Dag buurvrouw.
8: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
9: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
10: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
11: Schat, de oprit is echt bult en gat.
12: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
11: Veldhuizen wie?
12: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
11: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal.

De auto raakte hierdoor flink beschadigd. Door de botsing lagen er brokstukken verspreid door de berm. De bestuurder is niet gewond geraakt, wel was hij onder invloed. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De gemeenteraad van Berkeland gaat op 8 september testen of raadsvergaderingen voor alle inwoners begrijpelijk zijn. Twee taalambassadeurs uit de Achterhoek spelen samen met de raadsleden het spel met de bel. Zodra zij een moeilijk of ambtelijk woord horen, luiden ze de bel en moet de spreker het begrip duidelijk uitleggen. Met de actie wil de gemeente raadsleden bewust maken van ingewikkeld taalgebruik en ervoor zorgen dat meer inwoners de politiek kunnen begrijpen en meepraten, in plaats van afhaken door ingewikkelde woorden. De gemeente hoopt dat de aanpak succesvol is en vaker kan worden ingezet. Een automobilist is gisteravond op de Meekmolenweg in Winterswijk miste met zijn auto in een beek beland. In een bocht verloor hij de macht over het stuur en kwam in de berm terecht. Na een stuurcorrectie kwam de auto dwars over de weg te staan en schoot vervolgens in het water. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. De Graafschap heeft de 21-jarige aanvallende middenvelder Jorn Trip vastgesteld tot 2028. De voetballer komt over van Sparta Rotterdam en werd vorig seizoen verhuurd aan VVV Venlo, waar hij 3 keer scoorde in 22 wedstrijden. Volgens technisch manager Barry Powell past hij met zijn dynamiek, loopvermogen en diepgang goed bij de selectie. De middenvelder kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in Doetinchem. De Graafschap staat na 4 wedstrijden met slechts 1 punt op de 19e plaats en gaat vrijdag op bezoek bij Heracles Almelo op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg. Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het is oogsttijd in de Achterhoek. De boomgaard van fruitbedrijf Horstink hangt vol. De Elstarappels en conferenceperen zijn rijp en klaar om geplukt te worden. Op zaterdag 5 en zondag 6 september van 10 tot 4 uur ben je tijdens de plukdagen welkom om zelf je fruit te plukken. De toegang is gratis, je betaalt alleen voor het geplukte fruit. Tip: neem een tas of emmer mee voor het geplukte fruit. Naast het plukken is er van alles te doen voor de kleintjes. Er is een grote zandbak, een springkussen en het populaire pluktreintje rijdt door de boomgaard. Tijdens de plukdagen zorgt muziekvereniging Nieuw Leven uit Steenderen voor de muzikale omlijsting. Zo kun je zaterdag de Melletband van Nieuw Leven in de boomgaard tegenkomen en geeft de harmonie op zondag een tweetal miniconcerten in de boomgaard. Een unieke ervaring. De Achterhoekse plukdagen maken deel uit van de landelijke fruitigste hartfruitdagen. Kun je dit weekend niet komen of wil je nog een keer plukken? Tot eind oktober kun je terecht bij verschillende fruittelers in heel Nederland. Voor meer informatie kijk op www.defruitigstedagen.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securtech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securtech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securtech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securtechnederland.nl.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securtech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securtechnederland.nl.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
9: Verheij uit Toldijk laten komen.
8: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
9: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
8: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
9: Mooi, zij ook.
10: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Davy van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
12: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
13: De Kovic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovic. De juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic. Altijd vertrouwd.
12: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
14: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
15: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de technische school van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De Open Dag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nico van Londen. De gemeente Lochem vraagt inwoners om mee te denken over de nieuwe burgemeester. Via een enquête kunnen zij tot en met 11 september aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten zij belangrijk vinden. De gemeenteraad gebruikt de reacties bij het maken van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze wordt op 26 oktober vastgesteld. Daarna wordt de vacature opengesteld. De nieuwe burgemeester moet in 2027 aantreden als opvolger van Sebastiaan van het Erve. Op dit moment is Frans Bakhuis waarnemend burgemeester. Bij een ongeluk met een auto en een vrachtwagen op de Nethorsterweg in Geesteren is gisteren een automobilist gewond geraakt. De automobilist reed vanuit Geesteren in de richting van Borculo toen plotseling een boom op de weg terecht kwam. Volgens omstanders zou de boom mogelijk door een windhoos zijn omgewaaid. De automobilist reed over de boom heen, waardoor de auto in de lucht werd gelanceerd. Op dat moment kwam vanuit de andere richting een vrachtwagen aanrijden. De auto botste hard tegen de vrachtwagen. De automobilist, een 54-jarige vrouw uit Gelselaar, raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Er is dit jaar nog geld beschikbaar via het stimuleringsfonds Neder-Saxisch Gelderland voor lokale en regionale projecten in de Achterhoek en Noordoost-Veluwe die het gebruik en behoud van het Neder-Saxisch stimuleren. Het fonds ondersteunt bijvoorbeeld publicaties, voorstellingen, evenementen en kunstprojecten. Aanvragen bestaan uit een projectbeschrijving en begroting. De eerstvolgende deadlines zijn 15 september en 1 december. Het project moet nog plaatsvinden en na goedkeuring binnen 1,5 jaar worden afgerond. Dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bijwen.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 5 september organiseert Ponyclub Eefde een horseboard clinic. Doel is geld op te halen voor een schaduwdak voor de ponies. Horseboarden is een nieuwe tak in de paardensport. In plaats van een mancar staat er een persoon op een soort skateboard achter de pony. Iedereen kan het leren, zelfs een man van 78 heeft het gedaan. Shetlander Kasper heeft met veel plezier al heel wat kilometers door Eefde gemaakt met zijn verzorgers. Lynn Berenpas en Annabel Greven. Hij woont met zijn ponyvrienden aan de Teenkweg en bij de Bargeweide. Geïnteresseerden, groot en klein, kunnen zich ter plekke opgeven voor de clinic van 30 minuten op 5 september, waarvan een deel met pony. Ook kunnen bezoekers op de foto met Appaloosa Rico. Voor de clinic wordt een bijdrage van €5 gevraagd, voor de fotosessie een vrijwillige bijdrage. Ook zal er een hapje en een drankje aangeboden worden. De clinic vindt plaats 5 september voor de Plus in Eefde en duurt van 10 tot 12 uur.
0: Radio Ideaal

0: door heen weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghardsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gardersen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgardersen.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. 1 miljard euro is er nodig om de Achterhoek beter te wapenen tegen de toenemende droogte. Van de afgelopen 8 zomers waren er 6 droog en door klimaatverandering nemen de problemen toe. De regio heeft in het verleden juist veel water afgevoerd om natte gebieden geschikt te maken voor landbouw en bewoning. Daardoor wordt er nu te weinig water vastgehouden. Sinds de droge zomer van 2018 is er meer aandacht voor het probleem. De ambitie is om gemiddeld 100 mm extra water in de bodem vast te houden. Een groot probleem is dat droogte geen officiële opgave is met duidelijke wettelijke doelen en financiering, zoals stikstof en waterkwaliteit. Hierdoor moeten overheden en andere partijen steeds opnieuw projecten en geld regelen. De Achterhoek wil daarom 1 meerjarig programma met constante financiering. Meer dan 100 huishoudens delen in Gaanderen samen 1 boerderij. Op het maatje verbouwen zij hun eigen groente en fruit en zorgen ze samen voor hun voedsel. Het is de eerste herenboerderij van de Achterhoek. De leden bepalen gezamenlijk wat er op de boerderij gebeurt en worden daarbij geholpen door 2 professionele boeren. Ze betalen 15 euro per persoon per week voor een groentepakket. Het doel is niet goedkoper voedsel, maar lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel zonder pesticiden en kunstmest, met aandacht voor bodem en klimaat. Ook het sociale contact speelt een belangrijke rol. De boerderij heeft inmiddels meer dan 100 leden, maar wil doorgroeien naar ongeveer 500 deelnemers. Daarmee kan het huidige terrein van 2,5 hectare worden uitgebreid naar maximaal 11 hectare, met plannen voor onder meer kippen, varkens, een boomgaard en een tunnelkas. Vrijdag 4 september worden geplande werkzaamheden uitgevoerd aan de zender Ideaal Plus. 107.9 FM kan hierdoor tijdelijk niet te beluisteren zijn. Het is niet bekend hoe lang de werkzaamheden duren, maar er wordt vrijdag hard gewerkt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Ideaal Plus is vrijdag tijdens de werkzaamheden wel te beluisteren via DAB Plus en via de website van Radio Ideaal. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
2: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
6: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
5: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
7: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
8: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
11: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
12: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
11: Veldhuizen wie?
12: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
11: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
12: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
11: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
13: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
14: Doral Negens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Verkeersinformatie.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staat 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel een kwartier op onthoud. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen voor Geldermalsen 10 minuten. A50 Arnhem richting Oss tussen Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjellvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.
17: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
18: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ah, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht en agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Het Breewink in Doetinchem bestaat 15 jaar. En met Marion Pieters van het 50PLUS ontmoetingspunt praten we over de open dag die daarom wordt gehouden. En zaterdag organiseert Ponyclub Eefde een horseboard clinic. En van Tjitske Ipma hoor je wat dat precies is. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 1 september. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. En de eerste plaat die Frank klaargezet heeft, is er eentje van Katy Perry en die heet Hot and Cold.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: Katy Perry hoorde je met Hot and Cold. Het Breewink in Doetinchem bestaat 15 jaar en daarom gaan ze 18 september een open dag houden. En wij hebben daarover aan de telefoon een van de oprichters van het Breewink en dat is Marion Pieters. Goedenavond Marion.
1: Goedenavond. Ik ben niet de oprichter van het Breewink, maar van 50 plus ontmoetingspunt. Dat is te veel eer natuurlijk.
0: Nou,
1: maar goedemiddag.
0: Ja, dat is dan even rechtgezet in ieder geval. In eerste instantie gefeliciteerd met 15-jarig bestaan, hè, van het Breewink. Ja,
1: zeker.
0: Wat is het Breewink eigenlijk? Hoe is dat ontstaan destijds?
1: Het Breewink, ja, het was eerder een school, hè. Die kwam leeg te staan en toen is de school verbouwd. En toen is het eigenlijk beschikbaar gesteld aan met name maatschappelijke organisaties. De toenmalige wethouder heeft zich daar toen heel erg voor ingezet. En de bibliotheek die groeide uit zijn jasje. En die was denk ik de eerste die aangemeld was om daar intree te nemen. En daarna het erfgoedcentrum, daar is een hele grote verbouwing toen aan vooraf gegaan. Omdat daar natuurlijk al die archieven moeten staan. En toen was er nog een ruimte en daar is het 50-plus ontmoetingspunt toen ingetrokken. En daarna zijn er nog wat andere organisaties ingekomen.
0: Ja.
1: Dus het is een ruimte waar heel veel organisaties in zitten. Het Achterhoek Toerisme zit er momenteel in. Het Erfgoedcentrum zit er dus in. Tesoro, die zit er ook al van begin af in. Dat is de organisatie vanuit Elver met klei en kunst en een restaurant voor mensen met een beperking.
0: Mm-hmm.
1: 50-plus ontmoetingspunt. Studio Indans, dat is er later bijgekomen. En Bibliotheek West-Achterhoek, ja, dat is natuurlijk de grootste groep die erin zit. Die bestrijkt echt een hele grote ruimte. En
0: ja,
1: dat is algemeen bekend, denk ik.
0: Ja, en waar komt de naam Breewink vandaan eigenlijk? Weet je dat?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk meer een vermoeden. Maar naar zeggen is het ooit een boerderij geweest die daar gestaan heeft.
0: Ja.
1: En die het Breewink heette. En toen daar ben ik niet bij betrokken geweest, maar ik denk dat op een gegeven moment met een groep mensen gaan denken van hoe moet dat daar heten. Toen werd het Breewink.
0: Ja, de naam is gewoon gebleven eigenlijk.
1: Ja,
0: ja,
1: ja, ja, eerder de school heette volgens mij anders hoor, maar dat weet ik niet meer.
0: Nee.
1: Ik ben niet van origine een Doetinchemmer, dus dat weet ik niet.
0: Nee, nou ja goed, het Breewink dat kennen heel veel mensen denk ik wel. Hè. Er is natuurlijk heel veel te doen daar.
1: Er is heel veel te doen en in de loop van de tijd, in die 15 jaar, is het steeds bekender geworden. Dus het wordt ook steeds drukker. En er wordt natuurlijk ook wel aan de weg getimmerd. Hè. Er zijn toch wel veel uitgaven in kranten.
0: Mm-hmm.
1: En zowel de bibliotheek als erfgoedcentrum als 50PLUS, die zich toch redelijk toe gelden in zowel in Gelderlander als in het Vizier.
0: Ja, en omdat er zoveel organisaties zitten, hè, de bibliotheek en het erfgoedcentrum, zo is het best wel een groot gebouw, denk ik.
1: Het is een heel groot gebouw, ja, echt heel groot. Ja, het is ook heel leuk dat onder andere er een puzzeltocht komt tijdens de open dag, eigenlijk open middag is, het is vanaf 1:00. En dat ook de archieven, het depot van het erfgoedcentrum te bezichtigen is. En dat bestrijkt ook een ontzettende oppervlakte.
0: Ja, dus hier zei al, er is een open dag, hè, op 18 september, er is het een en ander te doen, je noemde al wat. Zijn er nog meer dingen te doen voor de mensen?
1: Er zijn allerlei dingen te doen. En het leuke is dat het eigenlijk allemaal te maken heeft met wat wij zelf in huis hebben. Behalve misschien de muziek, want er is ook heel de middag muziek, optreden van Reeson. Maar Reeson treedt ook wel op bij het 50-plus ontmoetingspunt. Die is ook weer dus eigenlijk daar toch wel een beetje aangeschakeld. Maar we hebben bijvoorbeeld die puzzeltocht. We hebben de rondleiding. We hebben het optreden van de line dance groep van het 50PLUS. Er zijn kramen, er is de klei en kunst te zien. Er zijn de schilder- en quiltgroep van tekengroep van 50PLUS laat zich zien. Er is de indans doet een workshop. Dus dat is ook eigenlijk intern. Dan is er boekenstart heet dat geloof ik. Dat is iets voor de kleine kindjes om te leren met boeken om te gaan.
0: Yeah.
1: Een puzzeltocht is er. Er is van alles te doen. En,
0: yeah.
1: Dat is natuurlijk, en we hebben ook nog een beetje grappige modeshow wat georganiseerd wordt door het 50PLUS ontmoetingspunt.
0: Yeah.
1: Met mode die wij vroeger droegen. Maar het moet niet al te serieus genomen worden.
0: Nou, het is eigenlijk gewoon leuk voor iedereen, voor het hele gezin.
1: Ja, het is gewoon een gezellige middag.
0: Ja.
1: En we hebben niet veel echt externe zaken naar binnen gehaald op die dag. Maar meer laten zien van wie we zijn. Want dat is eigenlijk in principe wel heel erg de moeite waard. Sowieso het gebouw is de moeite waard. Het is afgelopen zomer is het afgelopen zomer, afgelopen winter, is alweer een tijdje geleden, de tijd gaat snel, is de hal helemaal opgeknapt. Die ziet er hartstikke gezellig uit. Ook de bibliotheek is opgeknapt. En iedereen kan natuurlijk, als hij wil, zomaar naar binnen lopen. Ja. Dat is ook een mooi punt van het gebouw.
0: Ja, ik lees ook dat jullie met vrijwilligers werken, hè?
1: Ja.
0: En dat er ook een speciale kraam aanwezig zal zijn, of voor mensen die daar misschien interesse voor hebben?
1: Ook, maar met name willen ook laten zien. Er zijn 250 vrijwilligers zijn er in het gebouw bezig altijd. Hè? Dat is heel veel. Dus in feite is het ook dankzij dat er zoveel mensen zijn die vrijwilligers werk doen. Bij de bibliotheek werken heel veel vrijwilligers. Bij het 50PLUS bestaat alleen maar uit vrijwilligers. En dan willen we toch, het is eigenlijk ook het jaar van de vrijwilliger. Daar willen we wat meer aandacht aan besteden. En natuurlijk zijn er ook altijd mensen welkom die vrijwilliger willen worden.
0: Ja, zeker? Vrijwilligers zijn altijd nodig, hè? Dat is gewoon zo.
1: Hoor. Ja. Nou, de olie van de maatschappij, ja.
0: Zo is dat. Als die wegvallen, dan ligt heel Nederland stil, lijkt het wel.
1: Oh jee. Ja.
0: Nou, iedereen die nieuwsgierig is naar het Breewinck, die is welkom op vrijdagmiddag 18 september vanaf 1 uur 's middags aan de IJsselkade nummer 13 in Doetinchem. En je kan gewoon naar binnen lopen. De toegang is gratis.
1: En we krijgen ook nog gratis een kopje thee of koffie.
0: Nou kijk, dan sluit helemaal mooi aan. Goed, Marion, ik dank je voor de uitleg.
1: Graag gedaan.
0: En ik wens je heel veel succes met het werk wat je doet.
1: Dank u wel.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Galerie Zelm presenteert een bijzondere tentoonstelling met als thema vergankelijk. Vanuit de eeuwenoude Japanse levensfilosofie wabi-sabi. Centraal staan de schoonheid van imperfectie, de sporen van de tijd, de waardering voor ouderdom en de acceptatie van vergankelijkheid. 5 kunstenaars geven ieder vanuit hun eigen invalshoek vorm aan deze thema's. De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 5 september om 5 uur in Galerie Zelm. De kunstenaars zijn aanwezig en zullen hun werk toelichten. De tentoonstelling is daarna te zien tot 10 oktober.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdagmiddag 5 september is iedereen van harte welkom bij Oog Macula Café Doetinchem. Bezoekers worden vanaf 12:15 ontvangen met koffie of thee en wat lekkers. Mevrouw Margrethe Vries, maatschappelijk werker bij Bartimeus, geeft deze middag een presentatie over verlicht verlies van zicht, oftewel levensverlies. De presentatie zal raken, maar zeker inspireren en motiveren om de emoties van verlies te dragen en er positief mee om te gaan. De gastspreker start om 14:45. De bijeenkomst wordt om 15:45 afgesloten en uiteraard zijn gezinsleden, buren, vrienden en mantelzorgers ook welkom. De locatie is gebouw Het Breewink in Doetinchem.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Bij een eenzijdig ongeluk op de Rekkenseweg in Rekken is vanochtend een auto door nog onbekende reden van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. De auto raakte hierdoor flink beschadigd. Door de botsing lagen er brokstukken verspreid door de berm. De bestuurder is niet gewond geraakt, wel was hij onder invloed. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De gemeenteraad van Berkeland gaat op 8 september testen of raadsvergaderingen voor alle inwoners begrijpelijk zijn. Twee taalambassadeurs uit de Achterhoek spelen samen met de raadsleden het spel met de bel. Zodra zij een moeilijk of ambtelijk woord horen, luiden ze de bel en moet de spreker het begrip duidelijk uitleggen. Met de actie wil de gemeente raadsleden bewust maken van ingewikkeld taalgebruik en ervoor zorgen dat meer inwoners de politiek kunnen begrijpen en meepraten, in plaats van afhaken door ingewikkelde woorden. De gemeente hoopt dat de aanpak succesvol is en vaker kan worden ingezet. Een automobilist is gisteravond op de Meekmolenweg in Winterswijk miste met zijn auto in een beek beland. In een bocht verloor hij de macht over het stuur en kwam in de berm terecht. Na een stuurcorrectie kwam de auto dwars over de weg te staan en schoot vervolgens in het water. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald. De Graafschap heeft de 21-jarige aanvallende middenvelder Jorn Triep vastgesteld tot 2028. De voetballer komt over van Sparta Rotterdam en werd vorig seizoen verhuurd aan VVV Venlo, waar hij 3 keer scoorde in 22 wedstrijden. Volgens technisch manager Barry Powell past hij met zijn dynamiek, loopvermogen en diepgang goed bij de selectie. De middenvelder kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur in Doetinchem. De Graafschap staat na 4 wedstrijden met slechts 1 punt op de 19e plaats en gaat vrijdag op bezoek bij Heracles Almelo op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: En ik heb dan nog het weerbericht voor je. Vanavond en komende nacht komen brede opklaringen voor. Later in de nacht komt meer bewolking voor. Het koelt flink af. De minima liggen tussen de 10 en 12 graden. Morgen zijn er eerst zonnige perioden. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. Uiteindelijk kan een bui vallen. Het wordt 20 of 21 graden.
0: Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio. Hoor je in Achterhoek Totaal.

0: Goedenavond.
1: Ja, misschien eerst even leuk voor om te vertellen over de Ponyclub Eefde. Wat doen jullie allemaal?
0: Ja, wij zijn Ponyclub Eefde. We hebben met elkaar 4 ponies en 8 schaapjes. En wij organiseren de vierde zondag van de maand vaak een open dag. Dan kan iedereen even komen aaien en kennis maken met ponies, paardentaal en soms een stukje rijden. En op de wei hebben we met elkaar ook het beheer van en verzorging van de dieren. En dinsdagmiddag is er les. En we maken met elkaar ook leuke trektochten en zo.
1: Ja, en bestaat de ponyclub al lang?
0: Een jaar of 8 nu.
1: Ja, en hoe is dat destijds begonnen?
0: Nou, een ander gezin uit Eefde en ons gezin wilde graag een pony kopen. Ik had al een pony op een andere locatie. Ik dacht, hoe leuk is het als het in het dorp kan zijn en dat we dat met elkaar gaan doen. En zo is het ontstaan en we hebben een weidje aan de Teenkweg en we hebben bij de school de Bargeweide ook een stukje grond waar de paarden af en toe lopen te grazen.
1: Ja, ja, en Eefde heeft dan meteen een ponyclub, hè?
0: Ja, dan hebben we deze een soort ponyclub, ja.
1: Ja, en wat is horseboarden nou precies? Want dat gaan jullie doen.
0: Ja, dat ga ik even aan mijn dochter laten uitleggen. Mijn dochter Annabel, die heeft dat een beetje uitgevonden hier.
1: Ja. Annabel?
2: Hoi, met Annabel.
1: Ja, jij gaat uitleggen wat horseboarden is.
2: Ja, horseboarden is een soort van skateboard. Die ook over zandpaden kan, achter de pony. En dan zit er eventueel nog iemand op of naast het paard. En ik kan ook zelf sturen.
1: Ja, en kan iedereen het doen?
2: Iedereen kan het wel leren, denk ik.
1: Ja.
2: Je moet er een beetje evenwicht voor hebben.
1: Ja, en hoe ben jij ermee begonnen?
2: Ik werd te groot voor mijn eigen Shetlander. En toen vond ik dit en ben ik het gaan doen.
1: Ja, en is het alleen hier in de omgeving dat dit wordt gedaan? Of in heel Nederland of zo?
2: Nee, het komt uit Engeland.
1: Ja.
2: En het is een soort van beetje overgewaaid of zo naar Nederland.
1: Ja.
2: En daar wordt het steeds populairder ook.
1: Ja, dus het was nog niet zo erg populair.
2: Nee.
1: Nee. Maar nu misschien wel, want nu gaan jullie zaterdag een horseboard clinic houden. Wat gaat er allemaal gebeuren? Of kan Tjitske dat beter vertellen?
0: Ja, dat zal ik eventjes vertellen.
1: Ja.
0: Zaterdag gaan wij een kliniek geven van 10 tot 12 voor de plus in Eefde.
1: Ja.
0: En dan hebben we 2 boards en dan op 1 board wordt er een beetje geoefend. En de andere board is achter de pony. En daar zal Annabel instructies geven hoe je dat doet op zo'n board staan. En dan mag je dat even droog oefenen en daarna achter een pony. En dat doen we dan in het kader van crowdfunding voor de wei. Want we hebben dus een wei en we willen graag een schaduwdak voor de ponies. Dat is niet zo heet het in de zomer. En daar proberen we dan wat geld voor op te halen. Dus voor €5 krijg je een half uur horseboardles.
1: Ja, nou hopelijk levert het wat op inderdaad. Moeten mensen zich van tevoren opgeven of kan dat gewoon ter plaatse?
0: Dat kan. We hebben een inschrijfkraampje daar ter plaatse. En je kunt ook op de foto met de knappe Appaloosa pony die we ook meenemen.
1: Ja.
0: En dat is voor een vrijwillige bijdrage. En dan heb je een leuke foto van jou met een paard.
1: Ja, en nou ja, dat horseboard, dat kan iedereen, hè? Kinderen, volwassenen?
0: Ja, ja. Mijn vader is 78 en die heeft het ook gedaan.
1: Nou, dan zou ik zeggen, iedereen die het leuk lijkt, die moet zaterdag gewoon eventjes naar de Eefde komen om het te gaan proberen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, hebben jullie ook nog een website of zo waar mensen meer kunnen weten?
0: We hebben op Facebook hebben een pagina die Ponyclub Eefde heet.
1: Ja.
0: En tjitskeitma.nl, daar heb ik ook informatie over ponyles.
1: Ja, en als mensen gewoon een donatie willen doen voor het dak, dan kunnen ze dat ook doen.
0: Ja, ja, ja, dat staat ook op Facebook, dat berichtje. En ik zal het ook even op mijn website zetten nog vandaag.
1: Dan, ja.
0: En het hangt ook bij de plus en op verschillende plekjes.
1: Ja, nou, iedereen is zaterdag van 10 tot 12 welkom voor de plus in Eefde om te gaan horseboarden. En kijken of je dat leuk vindt.
0: Ja.
1: Goed. Ja. Goed.
0: Bedankt voor de belangstelling en ook zelf van harte welkom.
1: Ja, goed, Tjitske en Annabel. Dank jullie wel voor de uitleg en veel plezier zaterdag.
0: Ja, dankjewel.
3: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Sportliefhebbers kunnen zondag 6 september hun hart ophalen tijdens de 11e editie van de Chariot Triathlon Eibergen. De triathlon wordt gehouden in en om Eibergen en kent een parcours dat deelnemers langs enkele karakteristieke plekken van het dorp voert. De wedstrijd begint met een zwemonderdeel van 500 meter in de Berkel. Vervolgens stappen de deelnemers op de fiets voor een rit van 22 kilometer, waarna wordt afgesloten met een hardlooponderdeel van 5,5 kilometer. Het evenement start om 11 uur. De start en finish zijn bij het Muldershuis aan de Malmse Molenweg, waar ook het Park Vermee en het wedstrijdterrein zijn ingericht. Iedereen is van harte welkom om de deelnemers aan te moedigen.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september is de allerlaatste rommelmarkt bij korfbalvereniging SEV Zelm. Bij deze kleinschalige rommelmarkt vind je bijna geen rommel, maar vooral goede, bruikbare spullen. En natuurlijk zijn er ook weer de warme wafels. Alles komt ten goede aan de vereniging. De rommelmarkt is van 10 tot 2 op de eigen accommodatie aan de Halseweg 31A in Zelm.

I Wanna Be Your Man van de Beatles was dat uit 1963. En dat was de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van 1 september. We spraken vanavond met Marion Pieters over het Breivink in Doetinchem dat 15 jaar bestaat. Binnenkort is daar een open dag. En aanstaande zaterdag dan organiseert Ponyclub Eefde een horseboard clinic. En Tjitske Ipma en Annabel die hebben verteld wat dat allemaal inhoudt en dat iedereen daaraan mee kan doen. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat daar aandacht aan besteden, dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. redactie@radioideaal.nl, daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen na 7 uur dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur. En dan daarna is Ronald Salmink er waarschijnlijk ook wel weer met zijn muziekparade. En anders is er gewoon non-stop muziek, dus ik zou gewoon blijven luisteren. Onze website radioideaal.nl, daar kun je alle informatie over ons vinden. Dit programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Door Albin Ingens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
2: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte drone-aanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avonduur met Frank Rutte.
1: Ja, dat lijkt me toch een hele toepasselijke uuropeners om deze avonduur te beginnen op deze dinsdagavond. Dan is het alweer 1 september. Ik moest even kijken op de agenda. 1 september dus, de eerste dinsdag van de maand september. Ik begon natuurlijk met Madonna Holiday uit 1984. En 5 jaar daarvoor maakte Supertramp het nummer School.

optie is, maar dat zal nog wel een tijdje duren. Goedenavond dus. Welkom bij een nieuwe editie van Avonduur. Tot 8 uur een mooi lijstje met muziek. De allerfijnste muziek, de

En die is deze week van een band uit Denemarken. Het gelijknamige album op nog wel. Uit 2007. Wie het is, wat het is, dat hoor je natuurlijk. Zoals gezegd, rond de klok van 19:30. Maar ik zei het al. De vakanties zijn voorbij. De scholen zijn begonnen. Dan past de volgende ook heel goed in dit straatje. Wat dacht je van deze? Dit is Mick Jagger. Allemaal aan het werk. Laten we aan de slag gaan. Let's work.

Ja, bijna elke week is er wel ergens hier in de regio een kermis en dan staan die grote feesttenten. En misschien zingen ze deze plaat ook wel. We kennen dit nummer beter van Status Quo, maar dit is het origineel van Bolland de Bolland. Dit is In the Army Now.

0: Opal van de band Turbo.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Ja, we zijn alweer aanbeland aan de album van de week. En die is deze week van een Deense popband. In 2007 verscheen het debuutalbum van deze Deense popband. En die band, dat is Alphabeat. Een groep die op dat moment nog vooral lokaal bekend was, maar klaar stond om Europa te veroveren. En met hun gelijknamige album brachten ze een frisse, kleurrijke mix van pop, dance en retro-invloeden die meteen opviel tussen alle andere releases van dat jaar. Wat dit album zo bijzonder maakt, is de unieke dynamiek tussen de twee leadzangers Stine Bramsen, echt op zijn Deens, en Anders SG. Hun stemmen vullen elkaar perfect aan, speels, energiek en altijd met een glimlach, hoorbaar in de muziek. Het album staat vol nummers die je meteen in beweging zetten. Tracks als Fascination en 10,000 Nights of Thunder groeien uit tot grote hits. Niet alleen in Denemarken, maar ook daarbuiten. De productie is strak, vrolijk en vol kleine muzikale details die het album een eigen karakter geven. Alphabeat wist met dit debuut een geluid neer te zetten dat zowel nostalgisch als hypermodern aanvoelt, alsof je een feestje binnenloopt waar iedereen al danst voordat je de deur opent. Het succes van het album zorgde ervoor dat de band al snel internationaal werd opgepikt en in 2008 verscheen een aangepaste wereldwijde editie, This Is Alphabeat, waarmee ze definitief doorbraken in landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Maar het begon allemaal hier, bij de sprankelende, aanstekende debuut uit 2007. Ik heb er twee uitgezocht, de eerder twee genoemde nummers, Fascination en 10,000 Nights of Thunder. Maar eerst is hij Fascination dus.

afkomstig van het album van Alphabeat. Het gelijknamige album uit Denemarken was dat natuurlijk. 10,000 Nights of Thunder en Fascination, die hoorde je daarvoor. En deze mag je onderhand ook wel kennen. De laatste van de Stones, In the Stars.

Ja, niet schrikken. Het is nog niet the end of the show, hoor. Nog een klein kwartiertje. Dit waren de Cats dus. Hier op Radio Ideaal. Tijdens het programma Avontuur. En aangezien het nog een klein kwartiertje is, dan moeten we maar even de tijdschema inpassen van de Dr. Slumbus Bluebus. Hoe laat deze vertrekt? Hij vertrekt nu dus. Arjen Lucassen.

seasons in the sun. En dan was het alweer deze editie van Avonduur. Zometeen kan je luisteren natuurlijk naar Ronald met zijn muziek praten. Ik ben er volgende week weer. En dit is André Hazes Bloed, zweet.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Nagels. Op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Door mooi wezen. Door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel, kiel, kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met ze schelden hoe de korte bal iedereen.
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
9: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
8: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
10: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
8: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Man.
12: Dag, buurvrouw.
11: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
12: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Heart, nummer uit de jaren 90. En je hoorde Billy Myers. En als je dan in de auto zit op de terugweg, dan kun je ze lekker meeblaren. Kiss the Rain. Goedenavond, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Muziekparade via de zenders van Radio Ideaal. En dat doen we al een aantal jaartjes, elke dinsdag tussen 8 en 10 uur. We begonnen vanavond met Dire Straits, je hoorde Lady Writer. Direct gevolgd door de slapeloze nachten van Jeroen van der Boom. Hij ziet er ook slecht uit. Tot aan 10 uur dus, de meest gevarieerde muziek.

3 non-stop in de muziekparade. Je hoorde de Smithereens, Top of the Pops. Heerlijke gitaren op je radio. Marco Borsato, het rustpuntje deze avond. En je hoorde net Linda, ik kom naar huis. Terug naar de jaren 70 met Dave Edmunds.

Better Steigerpipe destijds een hele cd volgemaakt met nummers van Status Quo. In dit geval, dat is niks voor mij. Wild Side of Life. Van de mannen van Status Quo natuurlijk. Black Rose, daarvoor ook al gitaren en Dave Edmunds uit de jaren 70. En nu even een vrouwenstem op de lijn. Hier is uit België mevrouw Dana Winner.

In 2008 hadden deze mannen destijds een grote hit. En daar begon hun carrière mee. En we hebben het over de Jonas Brothers. De nieuwe single Listen When Sad. En 2008 waren het nog van de jochies. Kenny en hoorde je nog daarvoor. En ook Dana Winner kwam voorbij. We gaan ons opmaken voor de reclame en het nieuws van 9 uur. We zijn straks weer vlug bij je terug. En nu is nog John Mayer.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar's vier dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. Vier dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: Hoogling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQ Tech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
2: Ja.
3: En? Werkt het?
2: De koeien zijn tevreden.
3: En jij?
2: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
4: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
5: Of dame?
4: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
6: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrison in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
7: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
8: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
9: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Dorold Megens met het NOS-journaal. Politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
11: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
10: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
12: En wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
10: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

tegenwoordig gebruiken ze het bij een reclame. Van een gerstennat. Noodgeval. Je kent het bekende verhaal. Van een aantal stucadoors destijds. De band Gold Band, zo noemen ze het. Goedenavond en welkom bij deel 2 voor de muziekparade. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 uur. En ook deze dinsdag 1 september.

bekende stemgeluid van Hans Vermeulen, zo op het einde van deze aflevering Muziekparade. Het mooie verhaal over Hilde. Hij draaide heel aantal nummers non-stop daarvoor. Steve Miller Band, onder andere Belinda Kinnaar en Fairground Attraction. Nou, we gaan even afsluiten. Volgende week zijn we er weer om 8 uur.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dooral Megens met het NOS Journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten, raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
2: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
1: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht, dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
1: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.

0: Ja, hartelijk boelrok iedereen, luisteraar, amateur. Het is weer dinsdag en we mogen weer. We zitten met Centrum Laren, de Kotten nummer 6. Naast het bejaardentehuis, dus het raam staat open, ze kunnen meeluisteren.
1: Ja.
0: Aan mijn linkerzijde, de man achter het Chinese mengpaneeltje, meneer Christian Schot.
1: Ja, ik moest de boel even een beetje aanslingeren. We hebben op de fiets de spul meegenomen hier naartoe en aangesloten. Ja, je weet het wel weer, we zijn echt een slechte DJ's. Oh, zoals ja, je al net met het proefdraaien al hebt meegemaakt en zo. Dus,
0: de luisteraar heeft niet in de gaten dat dit de tweede opname al is.
1: Hè? Ja, het herstart. de herstart. Dus we zijn ook een beetje aan het testen hier, dus kijken. We hebben ook de fiets. Video even aangezet, dus je kunt allemaal dat soort dingen. Het is een soort try-out, min of meer. Ja. We kijken hoe slecht we kunnen zijn. Op. En dat lukt aardig goed bij mij weer. Dus,
0: de lat ligt laag.
1: Ja, dat doe ik goed. Dus, maar ik kan nog niet in mijn eentje. Waar zitten we eigenlijk, André?
0: Korte nummer 9.
1: Zes.
0: Ja. Sorry, buurvrouw. we zitten in Ed H.J.'s.
1: Ik zal even de camera bijdragen. Ja, dag, hallo. Ja. Kun je even voorstellen, H.J.?
2: Ja hoor. Ik ben H.J. en enorm liefhebber van de hardrockmuziek. En ik draag de boelrock een warm hart toe. Dus welkom mannen.
1: Nou, leuk om hier te zijn. Nou, je hebt net gezien hoe slecht we zijn weer. Hè? Dus de techniek staat voor gemakkelijkheid, maar ja. Bij ons net niet. Maar je hebt ook onze vaste... Sidekick zit ook, zie ik hier. Hè? Ja.
3: Ik ben er weer.
1: Oh, wacht even, moet ik nog een schuifje omhoog doen?
0: Hè? Oh, twee dingen tegelijk, Chris. Dat is echt wel lastig, hè?
1: Ja, ik moet de camera bij doen en ik moet ook weer een schuifje doen. Ja, het gaat weer heerlijk. Dus,
0: wij met z'n allen doen helemaal niks. Dus ik weet, zie je iets met taakverdeling niet goed?
1: Oh ja, dat is waar. Ja, dat
0: klopt. Ik kan ook draaien, kijk eens.
1: Ja, oké. Okay. Oh, dat doe je. Okay, maar ik heb nu op jou gericht weer. Dus,
0: sorry.
1: Nou, het maakt niet uit, André. Wat heb je voor ons
0: staan? Ja, we gaan een uurtje rock'n'roll draaien, zoals we dat gewoon zijn, at Bullrock. En we begonnen met een dame. In dit geval was het X-Ray Specs, een Engels punkbandje vanaf 1976 tot 2008 bestaan. Eerste en tweede liedje komen van hetzelfde jaar. Daar gaan we het zo over hebben. Liedje 5 is Christian Carte Blanche. Mag die draaien? En wat hij wil. Liedje 6, Bruce Springsteen les. Liedje 7 is denk ik voor Gerard. Liedje 8 voor H.J. Want al onze gast sidekicks hebben ook allemaal een podium natuurlijk. En dan pogen we te eindigen met normaal. En wat bijna nooit lukt.
1: Nee, dus, nee.
0: Maar goed, we gaan ons best doen. Zoals gezegd, het eerste liedje Identity X-Ray Specs komt uit een bepaald jaar. Het tweede liedje wat we gaan draaien is Rooster 2, The Butcher en Fast Eddie. Komt uit hetzelfde jaar. Als je weet welk jaar dat is, doe je een briefkaart naar...
1: Deventerweg 67, ik ben alweer F volgens mij, of E, F. Ja. En dan gaat de Ronnie van de Degen, zeg maar, en die gaat ons entreekaartje ophangen.
0: Een degelijk team daarachter zitten.
1: Ja, en hij kan dus, hij zoekt ze uit en hij zoekt de beste antwoorden uit, zeg maar, en dan... en als er dus heel veel zijn, dan gaat die loten. Ja. Maar in dit geval hebben we zelf nog... Hoeft dat niet, we hebben genoeg t-shirtjes. Wat is er? We kunnen een t-shirtje winnen.
0: Als je het goed hebt, dan win je t-shirt. Je zet even het weeknummer erbij en zet even je maat erbij.
1: Ja, en dan gaan we dat opsturen. Ja. En je kunt ook een e-mailtje natuurlijk, hoor. Als je zegt van, nou, dat is echt ouderwets. We zijn ook ouderwets, dat klopt bij wel als DJ. Maar wil je toch een e-mailtje sturen? info@boerhoek.nl. En dan komt hij volgens mij bij iedereen terecht. Dus dan kun je ook reacties krijgen van iedereen. Dus dat komt allemaal weer goed.
0: Nou, wat een feest. En wat we al gezegd hadden, Booster en Fast Eddie, Rooster 2. Boten. H.J., wat wil je nog vertellen over Rooster 2?
2: Geweldige band, Australië. Dit nummer stamt uit het jaar. ik heb wel begrepen dat er Rooster 2 dat toch een enorme wisseling in de bezetting is geweest de afgelopen jaren. De meesten die zijn aan alcohol gestorven. De meeste leden die komen toch de whisky niet aan.
0: Heb je ze ooit live gezien?
2: Nee, helaas.
0: Het ging bijna goed en toen kwam corona. Maar we gaan luisteren. Angry Anderson en zijn vrienden met The Butcher en Fast Eddie.

0: je wordt Gerrit Jan de Toren in, inderdaad.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja, was, zo hebben wij Steam 60 groot gemaakt, hè, kunnen we wel zeggen.
1: Ja.
0: Of was het andersom?
1: Ja, ja. Nou, ja, we hebben ze toen gevraagd. Dus ja, ja. En, deze. Die had er dus ook bij.
2: Hier, is het nodig?
1: Ja, het loopt nog even, praat nog even door. Dus ja.
0: Nou, dat.
1: Ja, dat was hem.
0: Volgende plaatje in de rij is, vorige maand draaide ik Youngblood en Aerosmith en daar kwamen best wel goede reacties op. Ik weet niet meer van wie en ik weet niet meer hoeveel. Of ik heb het gedroomd, kan ook. Youngblood en Aerosmith hebben samen een van de mini-LP gemaakt. Er staan meer leuke liedjes op. En wat ik ga draaien is een... samenwerking weer Aerosmith en Youngblood met Lainey Wilson. Die is het. Aha, hoe kon ik het ook vergeten? En er zit geen intro in. Dat is ideaal voor de discjockeys. Komt-ie.

0: Ik denk dat het stoppende is.
1: Het is een
0: echte, hele lange uit. Ja, met een fade-out. Die Aerosmith zijn van de jaren 70. Dat deden ze fade-out. Dat was toen.
1: Oké. Nou, dat is mooi. Ja.
0: Ja, tegenwoordig doen ze dat niet meer. Nee. Tegenwoordig stoppen ze gewoon met... dat is klaar. Maar ja, goed, ja. Ik heb nog een oudje uit de kast gehaald. Bullrock 2025. Het jaar dat we geen band hadden, hadden we wel een mega marathon radio uitzending van...
1: In de paardenstal of zoiets was dat toch?
0: Caravans.
1: Caravanhok opslagplaats. Ja.
0: Tiet. Groen. Herbert had de vraag was Nederlands bands en kwam Herbert met deze en dit hoor je niet zo heel vaak meer. Dus Douwe Bob en dan gaat het over de oude Bob van Douwe Bob en dat deed dan Multicolored Angels.

0: Na dit eerste kwartet is Christian aan zet.
1: De schaatskop.
2: Daar ging veel mis.
3: Ja, dat ging weer. Wat is dit nu weer?
2: Er ging echt heel veel dingen tegelijk mis. Ja, normaal gaan er een stuk of drie, maar dit was er meer
3: voor. Dit was wel even, hoe doen we dat? Hoe zeggen we dat eigenlijk? Amateuristisch weer lekker.
2: Multi-missel. Ja. Goed, na het eerste kwartet is Christian zet. Jolande zei het al even. Jolande ligt nooit, dus waarom zou ze dat dit keer doen? Dus Christian heeft kaartblazen in het verleden. Heel veel
3: Ik mag alles doen,
2: Floyd, heel veel Pearl Jam. Af en toe Tom Petty, we hebben een punkweekje gehad of een punkmaat.
3: Het anti-andere egging probeer ik altijd een beetje te doen. Hè? Een beetje jou een beetje uit te lokken. Dat lukt ook aardig. Maar dit keer heb ik iets, heb ik toch maar geen Pink Floyd. Denk, zou ik wel, zou ik het niet doen, maar dat is ook maar niet gedaan. Dit nummertje, even kijken, die heb ik een paar keer, hoor je best wel vaak. Ik luister best wel veel andere stations. En dan ook al Kink. En volgens mij dit heb ik weer gehoord op Arrow. Ja, daar hoor ik op Arrow voorbij komen. En dit is wel een bekend Amazing liedje. Oh. Dus kun je na het wel even horen van wie hem al meer heeft gezongen. Zet hem maar.
2: Hebben we wel van band hebben we erover?
3: Even kijken, ik moet even zoeken hoor. Pennywise?
2: Pennywise staat hier.
3: Ja, Pennywise. Ja, ik heb het gewoon opgeschreven. Ik denk, ik herken het. Maar misschien als jullie het horen. Ik weet het heel vaak. Iemand ander bandje, volgens mij hebben ze vaker andere bands ook gecoverd. Maar dit is het origineel schijnbaar.
2: We gaan luisteren naar Pennywise.
3: Ik heb de live uitvoering gedaan. Dus
2: Throw Him heet hij.
3: Ja, oké. Okay,

0: Liedjes en sproes, vriendzinnen.
1: Wat is André? Wat is
2: nu, ik snap je hier niet. Ja, oh, er was een soort gebarentaal hier aan de gang. Maar,
1: ik denk, er gebeurt het nu dan
2: en
1: maar.
2: Ik heb onderspot de conclusie getrokken dat ik niet goed ben in gebarentaal. Ik snap het niet helemaal waar
1: je ook leg het niet goed uit in gebarentaal. Misschien nee, wat meer fysiek geweld doen. Ja. Ja, denk ik dat beter gaat. Ja,
2: we communiceren doen we met de vuist. Goed, liedje 6, Bruce Springsteen. En we zijn in aanloop voor het grote Boelrock live event. De eerste zaterdag van november. En Gerrit-Jan de Bentjesman heeft gedacht dat het een goed idee was om een Bruce Springsteen coverband neer te zetten.
1: Maar niet zomaar eentje.
2: Nee. De beste, ik wil zeggen, dat kun je wel willen, maar dan moet je wel een goede nemen. En hij is tot in Maastricht is hij beland. En we hebben de Bruce Brothers, een bandje uit Maastricht. En die hebben de Horny Horns, nemen ze mee. 11 man op podium, volgens mij.
1: Ja.
2: Dus dat, daar kan het niet aan liggen.
1: Nee. De podium kan houden bij Witkamp. Dus we doen trouwens ook bij Witkamp even al duidelijk. Even deze gaat hij inschakelen. Niet meer in de tent in november. We hebben toch een keer besloten een keer wat anders te doen. Dus dat doen we bij Witkamp. Ja. In de zaal. Dus ja. Wees welkom. Kaartjes zijn er nog. Ja, gaat hard. En het begint om 8:00 s'avonds. Beginnen met deze band. En dan komt er nog een band erachteraan. Hè?
2: Ja, de tweede band is Company X. Dat is een classic rock cover band. Zoals dat zo mooi heet. Uit Salland, Twente. Die
1: ook wel bekende, ja.
2: Allemaal doorgewinterde hard rock muzikanten uit verschillende bandjes. En dat is allemaal een groot hobbyproject. En de jongens hebben ook enorm veel schrik erin. Ook die Bruce Brothers trouwens. Hoor. Okay. We gaan de volgende maand, oktober, gaan we ze bellen. Gaan we even een interviewtje houden. Met
1: dan word ik nu een beetje aan proef draaien. Ja. Dan gaat het wel eens mis, maar daar heeft ook een reden voor een beetje.
2: Ja, en goed. En Bruce Springsteen, even naar het liedje wat ik gekozen heb. Does This Bus Stop at 82nd Street? Bruce Springsteen staat bekend om zijn diepgaande teksten. En er is er 32 keer over nagedacht. En er moet nog een keer over nadenken. Iedereen ziet er weer wat anders in. Maar het kan ook wel anders gaan. Hoor. In dit geval is het: hey, buschauffeur, hou je wisselgeld maar. Zegen je kinderen, geef ze namen, vertrouw geen mannen die met stokken lopen. En daar mag je van alles van denken. Maar het klinkt wel lekker. Het is een liedje uit 1973, origineel van Greetings at Asbury Park. En dit is een live opname. Als je Bruce Springsteen live kan laten horen, dan moet je het doen. Buffalo, New York City, 22 november 2009. En daar komt hij.

0: Ja, en, oh ja.
1: Oh, ja. Ik heb hem, ik heb hem.
0: Oh, we hebben hem.
2: Met angst en beven luisteren we nu naar liedje 7.
0: Blijft een mooie jingle.
1: Ja, dan heb je ook even, we hebben het een keer met Ramon, we hebben het een keer ook zoiets in elkaar gevlamd. Wat leuk, wat leuk, ja. Ja, ja.
0: Nee, als je in de studio, in de Helderop studio, waar we regelmatig gebruik van mogen maken, waarvoor dank, zitten wat mogelijkheden om wat spotjes op te nemen. En af en toe, als het glas nog half vol is, dan maken we daar even gebruik van. En dan het Steam System verhaal kwam daar ook weg.
1: Ja, en dit ook weer. Dus, ja.
0: Goed, liedje 7, Gerard.
3: Ja.
1: Ook de verkeerde Gerard. Oh ja, ja, Gerard.
3: Ja, daar ben ik.
0: Dat is de goede Gerard.
3: Dat was
1: voor de ene luister, voor de ene kijker. Hè? Ja, ik heb.
3: Ja, dit hak op Shazam staan natuurlijk weer. Uiteraard, waar ik meestal alles wat ik hoor, zet ik daarop. Ik denk dat hij van Stenders afkomt. Maar ik kan ook maar zo van Eros Blues zijn. Luister
1: de Bluesbox. Ja.
3: Er is wel heel veel blues, maar soms zijn er hele mooie dingetjes tussen zitten.
0: Dus de Eros Bluesbox zit wel blues in.
1: Ja, dat woord zegt. Ja,
3: laat ik zo zeggen, de echte blues vind ik niet zoveel aan, maar de bluesrock vind ik wel goed.
0: Oké.
3: Dus.
0: Nou, dat. Waarvan acte? Een liedje heet?
3: Ik heb geen idee, ik kan niet lezen van hieraf.
0: 1-0-11 in Oklahoma en de man die zingt heet Luke Combs.
3: Die?
0: Hier komt Luke.

0: Ja, en de gitaren worden omgedaan en we gaan ons klaarmaken voor H.J.'s verzoekje van de avond. En ik zie Motorhead staan, H.J., vertel.
1: Ja, geweldige band. Hoeft denk ik verder geen toelichting. Jammer dat, net zoals bij Rosa toe, een heleboel mannen zijn overleden. Ik dacht dat alleen de drummer nog over was, Mickey D.
0: De gitarist had voor zichzelf begonnen met zijn Bastard Sons. Ja, die doet toch al niet meer, hè?
1: De gitarist heeft het tijdelijk ook voor het eeuwig ingewisseld. Ja. Afgelopen februari. Ja. Ik heb ze in december nog mogen aanschouwen. Geweldige band. Phil Campbell en his Bastard Sons. Ik heb wel begrepen dat de Bastard Sons, dat die zonder hun vader veel door zijn gegaan. Die hebben nog niet zo lang geleden in Uden bij de Pul nog een optreden gegeven. Helaas kon ik niet. Maar het is voor iedereen, als je de kans krijgt, ga absoluut kijken. Veel Motorhead, ook een heleboel eigen nummers. Ze hebben 2-3 cd's gemaakt. Geweldige muziek, geweldige zanger. Ik kan alleen maar zeggen van, ga er naartoe. Ja, in dit nummer, In the Name of the Tragedy. Motorhead heeft natuurlijk enorm veel mooie nummers gemaakt. Maar dit is een nummer die mij toch wel aanspreekt. Gewoon keiharde, snoeiharde gitaarmuziek. Harde drums. Toppunt van hardrock.

0: polkaars verdampen en toppers vergaan. Maar Boerok FM blijft altijd bestaan.
1: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zeldzaam lang uitrootje. Prachtig. Prachtige spot. Name of a Tragedy, Motorhead. Zoals Hardrock bedoeld is, zoals hij het al vertelde. En ik wil een heel klein stapje terugmaken. 1988. Na de doorbraak van Guns N' Roses kwam er een plaat uit. Guns N' Roses Lies. En we gingen eigenlijk over de periode voor Appetite for Destruction. En wat ze toen allemaal gemaakt hebben. En een van de liedjes is wat ik nu wil laten horen is Move to the City Live.

0: Ja, en tot zover. En we hadden het in de, tijdens het liedje even over dat Guns N' Roses was in de Ziggo geweest.
1: Ziggo Dome, ja.
0: En meneer Axl Rose viel nog al tegen, hoor ik van HJ. En nou, dat kan gebeuren, die man is ook geen 20 meer. Maar nee, stel, je vindt die muziek nu helemaal prachtig en Guns N' Roses valt wat tegen. Dan heb ik een bandje voor je. Dat bandje heet...
2: Kan er nog tegenvallen? Nog meer?
0: Nou ja, goed.
2: Al andersom tegen. Beter.
0: Ja, juist. De nieuwe generatie van de Guns N' Roses muziek, laat ik dat zo even noemen. Dirty Honey, ga hier maar eens luisteren. When I'm Home, dit liedje is in de Billboard Hot 100 op nummer 1 gekomen zonder dat ze een platencontract hadden. En dat is de eerste keer ooit dat dat gebeurd is. Dirty Honey, When I'm Gone.

0: No, tot zover Dirty Honey When I'm Gone. En,
1: het lijkt er wel op.
0: Ja, hè? Die kunnen wel meedoen in de Guns
1: N' Roses. Ik hoor een Airborne achterstemmetje. Ja. En als je heel ver... Als je zegt, nou, ik hoor het net niet wel, dan denk je ook Easy DC.
0: Ja. Nou, een beetje bestaat wel even, hoor. Ja. Dat is niet helemaal nieuw. Nou, goed. Een paar jaar al.
1: Maar het uur is alweer bijna voorbij, André. Ja,
0: doen we normaal of doen we Queensrÿche?
1: Ja, doen we normaal een keer, maar heb je
0: nou, doen we normaal. Ja. We zitten niet voor niks bij HJ. HJ is van de belasting. Ja. Dus, ik heb belasting. Maar ik wil eerst even bedanken. Christian, mag ik je hartelijk bedanken?
1: Ja, bedankt. Ik voor mijn gestuntel, dankjewel. Dat ik het leuk vond. Dus,
0: Gerard, hartelijk bedankt voor deze prettige samenwerking.
2: Jojo.
0: HJ, bedankt voor een uurtje gezelligheid en je gebruik maken van jouw kakkentafel.
1: Ja. Fijne tafel. Fijne tafel, ja.
0: En we gaan dadelijk even onderhandelen dat we misschien volgende week hier wel weer mogen
1: zitten. Ja, we gaan even kijken. Dan
0: laat die rommel gewoon staan hier. Ja, laat maar een weekje buiten gaan eten.
1: Het is mooi weer, ze kunnen makkelijk buiten eten.
2: Maar aan het aanrecht eten.
1: Ja, ze kunnen gewoon buiten zitten.
0: Aan het aanrecht. Kunnen we staan en binnen zetten. Dat is de sturrers ook.
1: Nee, goed Chinees.
0: Goed, hij is van de belasting en hij wil hoger op. Normaal deurdonderen, 1981 denk ik.

0: dakken.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Het verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorp de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.